onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rij je op de A7, Heerenveen-Hoorn, dan kom je tussen knooppunt Zurich en Wieringerwerf een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A7, Heerenveen-Hoorn, dan kom je tussen de knooppunten Zurich en Wieringerwerf een spookrijder tegen.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vanavond om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
2: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
3: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook verkopers hebben minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden ook nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die woensdag afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen. 2 piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind maart op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
10: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
9: Al iets gevonden?
10: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
9: Doet NRV dat dan ook?
10: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
9: Weet jij waar mijn laptop ligt?
10: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
14: Met de enorme hoeveelheid stippen van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama vallen mijn 3 stippen van de afgelopen weken vakantie een beetje in de niet. Maar ze zijn wel met stip genoteerd in mijn geheugen. De eerste stip was Berlijn per trein. De tweede Kopenhagen. 700 kilometer verderop met de fiets. En de derde stip, ja hallo, Hilversum natuurlijk. Fijn om weer terug te zijn.

0: Een deel uit een balletsuite van Joseph Boulogne de Saint-Georges. Je hoorde het orkest de l'Opéra Royal onder leiding van Théotime Langlois de Zwarte. Goedemorgen, het is de laatste vrijdag van augustus, de 28e vandaag. Het portret van stippenkoningin Yayoi Kusama kom je klein tegen op de Volkskrant. Het openingsverhaal gaat over IJsland. Met een foto van bakken verse vis. Je kan er bijna ruiken. Morgen stemt het land over toetreden tot de EU. Trouw heeft Kusama ook, maar drukt de foto van Radko Mladic net even iets groter af. Gisteren overleed hij in een Scheveningse cel. Verder is het veel Nepal op de voorpagina's uiteraard. De totale ontreddering spreekt uit de foto op Trouw van een man in de modder met alles wat hij... Nee, AD was dat trouwens. Met alles wat hij nog heeft in zijn armen. Straks meer uit de kranten met advocaat Jan Vlug. Willem-Jan doet de techniek. Jacobus houdt zich bezig met het muzikale pad nadat naar 9 uur leidt. Kronkelig weggetje of een strakke snelweg?
1: Het gaat via Assepoester tot Moeder de Gans. Ach, en joh. Oude muziek.
0: Oké, het gaat alle kanten op. Fijn. En fijn dat jij er weer bent als luisteraar. Welkom bij de ochtend.

Het Leipziger Streichquartet met een deeltje uit een strijkkwartet van Haydn was dat. Het is 6:55, om precies te zijn. We hebben geen glazen meer in de crypto, want alle glazen zijn vergeven. De glazen die we voor jullie hadden staan voor de zomerverhalen. Maar we hebben wel een mooi nieuw album als prijs. Nieuwe versie van die Schöne Müllerin van Schubert, gespeeld door bariton Georg Nigel en pianist Alexander Gergely. Die laatste speelt op een tafelklavier. En dat klinkt dan toch weer anders. Heel graag voor 8:45 de goede oplossing bij ons binnen via de NPO Luister app of via de mail. Dat mag ook. deochtend@kro-ncv.nl. En de opgave van vandaag luidt als volgt. Die vader en zoon zijn een sieraad voor de Nederlandse muziekwereld. Die vader en zoon zijn een sieraad voor de Nederlandse muziekwereld.

0: Dat was Oulu Symfonia onder leiding van de Roemen Gamba met een deeltje uit duister sprookje Assepoester van Selim Palmgren, de Finse Chopin werd die wel genoemd. Het is 7:15. Tijd voor onze ontbijtgast. Dat is vandaag strafrechtadvocaat Jan Vlug. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is je opgevallen in het nieuws van vandaag?
1: Ja, toch maar weer onze vriend Trump, die Lake Ontario officieel heeft omgedoopt tot Lake America.
0: Ja, er is een strijd gaande met Canada over handel. Ja,
1: precies. Hij is al een hele tijd boos op Canada, want hij vindt dat Canada Amerikaanse producenten niet eerlijk behandelt. En heeft dus 50% tarieven op staal en aluminium en auto-onderdelen en weet ik het wat. Geheven. Nou, dat was het nieuws de afgelopen week. Vervolgens zijn de Canadezen die zijn weggelopen van de onderhandelingstafel. Premier Carney, wat ik echt een ongelooflijk held vind, die gewoon zegt van ja, sorry, maar dan doen we niet meer mee. We zoeken ons heil wel bij China en we zoeken ons heil bij Europa en Amerika, zoek het maar fijn uit. Want Canadezen zijn geen Amerikanen. Voor ons klinken ze hetzelfde en zien ze er hetzelfde uit. Maar Canadezen hebben een heel sterk nationaal bewustzijn. En dat geldt dubbel voor de provincie Quebec.
0: Ja,
1: Quebec is een economisch heel belangrijke Franstalige provincie. En de aardige insteek die de Volkskrant vandaag had, dat is dat een van de eisen die dat Amerikaanse onderhandelingsteam op tafel heeft gelegd, dat is dat er een aantal wetten zouden moeten worden ingetrokken, moet je nagaan. Hè? De Amerikanen die vinden dat Canadezen bepaalde wetten in moeten trekken, die dat Franse erfgoed verdedigen. Ja. Zeg, bijvoorbeeld dat alle productlabels ook in het Frans moeten zijn. Ja, ik vind dat een volkomen logische wet als je een tweetalig land bent.
0: Ja, ja.
1: Een andere wet, dat streamingplatforms zoals Netflix en Spotify en zo, die moeten Frans-Canadese content voorrang geven en ook Frans-Canadese content maken. Nou, dat vinden de techvrienden van Trump natuurlijk uitermate lastig. En daarom moesten volgens dat onderhandelingsteam die wetten van tafel.
0: Ja.
1: Dat wilden de Canadezen niet, want die provincie Quebec, die zijn net niet opstandig. Hè. Daar zit ook een separatistenbeweging die pleit voor afscheiding van Canada. Zij voelen zich veel meer Europeaan dan Noord-Amerikaan. En Carney, die moet ook die provincie appeseren.
0: Precies. Zie je in feite hier in het klein, met al die verschillende onderdelen die je nu noemt, hoe zeer de Amerikaanse politiek verweven is met het bedrijfsleven in het land?
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Die hebben daar een herkijk naar al die feesten en partijen. Daar zitten meneer Bezos en meneer Zuckerberg en zo. Die zitten allemaal aan tafel bij Trump. Terwijl dat oorspronkelijk toch ook een beetje linkse types waren. Hè? Die nerds uit de techsector. Nee, die zitten allemaal bij Trump om dit soort dingen te fixen.
0: Ja, ja. Goed.
1: En dat hebben ze wel. Ja. En de Canadezen hebben ze verkeerd hoor. Want ik denk echt dat die onverzettelijk zijn. Het blijkt ook dat in de laatste peilingen 76% van de bevolking steunt het feit dat Carney is weggelopen.
0: Nou, we blijven gewoon Lake Ontario zeggen in plaats van Lake America.
1: Want het betekent overigens in de taal van de Wendat: het meer is groot, het weer is mooi.
0: Dat lijkt me de mooie. Ja, heb je nog meer uit de kranten?
1: Ja, Mladic is dood. Ratko Mladic, de slachter van de Balkan. De oorlog in voormalig Joegoslavië van 92 tot 95, gearresteerd in 2011, dus is na die oorlog toch nog 16 jaar vrijgebleven. Vervolgens een proces dat 5 of 6 jaar heeft geduurd en in 2017 tot levenslang veroordeeld.
0: Mm-hmm.
1: Nou, iedereen van zekere leeftijd die herinnert zich die beelden met de overste Karamans, Don't Shoot the Piano Player. Ja. Het verschrikkelijk, walgelijk om aan te zien.
0: Ja, ja, ja.
1: 8000 dode mannen in Srebrenica. En dit soort lui, die worden dan ook nog weer 85. Hè?
0: Ja.
1: is dat ons lieve heer zegt van, dit is genoeg geweest.
0: Ja, die bussen die wegreden uit Srebrenica.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja, echt verschrikkelijk. Ja. Dat is echt gewoon ook echt nog steeds een open wond hoor. En als je dan in die artikelen daar hierover toch nog weer foto's ziet uit 2022 van grote muurschilderingen in Bosnië-Servië van Mladic in zijn uniform.
0: Als held, hè?
1: Echt heel, heel afschuwelijk. Nationalisme is iets heel ergs.
0: Ja. Dankjewel, Jan, voor deze selectie uit het nieuws. Ik wens je een prachtige dag.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: De zusters Katja en Marielle Labec waren dat. Hey, komen die ook niet uit Canada? Vroeg me ineens af. Is dat uit Quebec?
1: Goeie vraag.
0: Ja, dat sluit er wel mooi aan op waar we het net over hadden. Ja. Over die, het feit dat Quebec, de provincie, toch graag zijn eigen taal wil houden. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president graag zou willen. Dit was een deel uit Le Jardin Féerique. Het deel Le Jardin Féerique uit Ma Mère Loire, Moeder de Gans. Van Maurice Ravel. Zo dadelijk nieuwsoverzicht na deze muziek van Samuel Barber.

0: was finalist in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Leland Coe uit de Verenigde Staten. Cellist bij het Nationaal Orkest van België. Onder leiding van Anthony Hermers. In een deel uit het Concert voor Cello. Een orkest van Samuel Barber. Nog even over de zusjes Labec. Ze hebben wel eens opgetreden met het Orkest de Montréal. Maar ze komen uit Frankrijk hoor. Uit Bayonne om precies te zijn. Nu is het 7:58. Tijd voor het nieuws. Hier bij de ochtend bij de vereniging Eigen Huis zijn in een half jaar tijd meer dan 900 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers en verkopers klagen dat ze vaak vastlopen in het koopproces. De belangenorganisatie kreeg ook veel meldingen waarbij mensen twijfelen over de onafhankelijkheid van de makelaar. En er speelt meer.
1: Dan hebben we ook veel klachten die gaan over oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
0: Ja, Eigenhuis zegt in het Radio 1 Journaal dat het probleem al jaren speelt. Makelaars beloven al langer beterschap, maar de vereniging vindt dat niet genoeg. China en Nepal waarschuwen voor een nieuwe damdoorbraak in het gebied waar woensdag een vloedgolf aan honderden mensen het leven kostte. Een dam bij een meer dreigt het te begeven. Het dodental van het natuurgeweld staat nu op bijna 500. Meer dan 1400 mensen worden nog vermist. Een BBC-verslaggever ziet wanhopige familieleden die onder meer via sociale media op zoek zijn naar een levensteken van de vermisten.
2: Families are desperately waiting for more information. They are in fact reaching out on social media, putting posts, photos of their relatives who are missing to get some sort of leads.
0: Onder de vermisten zijn mogelijk ook twee Nederlandse toeristen. D66, VVD en CDA praten vandaag opnieuw verder over de begroting voor volgend jaar. Overleg gisteravond heeft nog geen akkoord opgeleverd. De regeringspartijen hebben nog geen afspraken kunnen maken met de oppositie. Maar zijn het ook samen nog altijd niet eens? BNR-verslaggever Michiel Jurjens.
3: En dus is er veel overleg geweest tussen de coalitiepartijen onderling. Maar daarvan was het resultaat dat er geen begroting is die in zoverre af is dat die vandaag in de ministerraad geaccordeerd kan worden.
0: Het was de bedoeling om vandaag met de begroting voor volgend jaar te komen. Die moet uiterlijk op 1 september naar de Raad van State voor advies. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen gistermiddag een vitrine stuk. Ze namen de ketting mee en gingen er vandoor, meldt de Oostenrijkse politie. Het gaat om een halsketting die ooit van de Egyptische koningin Nazli was. Ze droeg het sieraad tijdens het huwelijk van haar dochter in 1939. In de ketting zitten meer dan 650 diamanten. Het sieraad werd ruim 10 jaar geleden geveild voor meer dan 3,5 miljoen euro. Dan weer en verkeer met Niels Erkens.
4: Het is bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag trekken er weer buien over het land met regen en ook onweer. Het is dan rond de 22 graden. De weg is er niet zo heel gek veel aan de hand. De ANWB meldt 1 langere file. Die staat nu op de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 7 kilometer. Kost je een half uur extra. Is een ongeluk gebeurd. Je bent sneller als je omrijdt via Amsterdam of de andere kant op via Gorkum.
5: De ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Amsterdam Sinfonietta, onder leiding van Tennille Thompson, met het tweede deel uit de Serenade voor Strijkorkest van Antonin Dvorak. Heerlijke muziek. Ja, straks het krantenoverzicht. Daarop preluderend een leuk stukje in de NRC vandaag. De favoriete zomergasten van NRC-lezers. Want aanstaande zondag de laatste aflevering van het inmiddels legendarische VPRO-TV-programma Zomergasten. Genoemd worden, favoriete zomergasten. Jaap van Zweden onder andere. Ines Wesky, Dirk Sauer, mooi. Alfred Bernie. En bijvoorbeeld ook Wanda de Kanter. En Eberhard van der Laan, ja, die was ook mooi. Heb jij een favoriet, Jacobus?
1: Ik hoor nu net Dirk Sauer voorbij komen. Die kan ik me echt herinneren, ja. Die heeft natuurlijk zo'n bewogen leven gehad.
0: Zeker.
1: Heel boeiend.
0: Ja, ik vond heel lang geleden de aflevering van Peter van Ingen, die had... dan ben ik ze naam kwijt. Het is echt heel erg. Is Schaap Meijer de gast. Dat was het. Ja, dat was een hele mooie uitzending.
1: Uit Canada. Uit Canada, toch?
0: Ja, ook uit Canada. Ja, uit Quebec, volgens mij. Straks meer uit de kranten dus naar deze muziek.

0: Sibyl Magny hoorde je op de hoorn en Hans-Jacob Stemmler op de piano met een deeltje uit de sonate voor hoorn en piano van de componist uit Gent, in België, Jean Vignery. Het is, nou, ik wou dat zeggen, het is precies 7:45, tijd voor de kranten en Niels begint.
1: Ook dit jaar gaat het weer niet goed met de levering van schoolboeken, meldt de Telegraaf. Nieuwe schooljaar is begonnen, maar middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken gekregen. Blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs.
0: De directeur van de ouderorganisatie is verbaasd dat de levering van schoolboeken elk jaar een puinhoop is. Het probleem zou bij het bedrijf Van Dijk liggen. Zij leveren de boekenpakketten. De CEO van Van Dijk die meldt echter dat alle boeken verstuurd zijn. Ouders die klagen hebben het pakket waarschijnlijk te laat besteld.
1: Het AD schrijft over de gevangenis in Alphen aan de Rijn. Gedetineerden dreigen er met een opstand. Door personeelstekort mogen ze nog maar 1 uur per dag hun cel uit. En daardoor voelen ze zich opgehokt. Advocaat Wesley van Soest staat een groot aantal van de gedetineerden bij.
0: De advocaat is een klachtenprocedure over de kwestie begonnen. Er zijn gevangenen, zegt hij, die al een maand maar 1 uur per dag hun cel uit mogen. Werken op bezoek van de familie en vrienden is bijna niet meer mogelijk. Werken of bezoek van familie en vrienden is bijna niet meer mogelijk, vertelt hij in de krant. De frustraties hierover lopen hoog op. Volgens de advocaat voelen veel gevangenen ervoor om in opstand te komen.
1: De hoofdredacteur van het blad Schrijven Magazine heeft zelf een AI-schrijfcoach, bekend die in Trouw. En hij raadt alle schrijvers aan om zo'n AI-coach te gebruiken, zolang ze maar wel zelf blijven schrijven. Die hoofdredacteur, Frank Noé, is ervan overtuigd dat zijn AI-assistent Claude een grote hulp is.
0: Ja, Schrijven Magazine is een blad met praktische informatie en inspiratie voor beginnende en ervaren auteurs. Noé vroeg de AI-assistent om advies bij de opzet van een boek. Claude kwam met goede suggesties, zegt hij. Soms iets te cliché, vertelt de hoofdredacteur. Maar als ik hem daarop wees, dacht hij zonder problemen met me mee naar betere suggesties.
1: In de Volkskrant een interview met jongerenwerker Guido Rodenburg. Jarenlang bewandelde hij het verkeerde pad. Hij handelde in drugs en in het weekend was hij ook nog eens hooligan bij voetbalwedstrijden. Maar nu gebruikt Rodenburg zijn eigen levenservaring om jongeren juist op het rechte pad te houden.
0: Ja, rond zijn 25ste kwam bij Rodenburg de omslag. Door drugshandel en geweldpleging dreigde hij in de gevangenis te belanden. Via agressieregulatietherapie krijgt hij door waarom hij steeds wil vechten. Hij besluit het roer om te gooien en gaat een hbo-opleiding sociaal werk doen.
1: In veel kranten nog altijd aandacht voor het overlijden van countryzangeres Dolly Parton en de Japanse polka-dot-kunstenares Yayu Kusama. NRC staat ook stil bij het overlijden van de Hongaarse schrijver Peter Nadas. Zijn werk wordt vergeleken met dat van Proust en Canetti. Hij brak in de jaren 70 door met de roman Einde van een familieroman.
0: Ja, Nadas, zijn magnum opus is het boek ter herinneringen uit 1986. De vuistdikke roman gaat over het leven onder het communisme in Hongarije. Velen dachten dat hij er een Nobelprijs voor zou krijgen, maar dat gebeurde niet. Nadas overleed afgelopen week op 83-jarige leeftijd. En tot zover de kranten.

Violiste Elena Eorioste en pianist Tom Poster presenteren op hun album Thème Varié een schat aan minder bekende Franse en Belgisch repertoire van onder andere Guillaume Lequeux en Melbonis, maar ook van Camille Saint-Saëns. Voor hem hoorde je hier deze elegie voor viool en piano. Het is het album van de week. Meer informatie daarover vind je op de site van NPO Klassiek. De crypto van vandaag, die ga ik nog even herhalen. Die vader en zoon zijn een sieraad voor de Nederlandse muziekwereld. Als je meespeelt, maak je kans op een mooie versie van die Schöne Müllerin van bariton Georg Niegel en pianist Alexander Gergelifi. Voor 8:45 graag de goede oplossing bij ons binnen. Wat doen wij na 8:00? In Utrecht begint vandaag het Festival Oude Muziek. Artist in Residence is de Britse dirigent en klavecinist Patrick Ayrton. Ik spreek hem straks. En Annette Embrechts komt langs, want die heeft een mooie tip die ons naar het zuiden van het land brengt. Tot straks.

NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt zondag live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Ensemble L'Arpeggiata brengt een bijzonder programma met maar liefst 3 countertenoren. Ze nemen je mee langs opera-aria's en cantates uit de

0: 17e eeuw. Luister mee naar dit feestelijke concert. Zondag om 8 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Pam pa parappa. Pa parappa.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Mijn naam is Nino Guetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Correspondent Davy Boerema is bij een ziekenhuis in Kathmandu, waar mensen wachten op hun geliefden.
2: Ze komen hier naar Kathmandu. Het is kilometers verderop gebeurd. Maar ze hopen dat die lichamen, of in ieder geval de mensen die gewond zijn geraakt, hierheen worden gebracht. En er hangen hier op palen lange lijsten met namen. Ik zie ook allemaal foto's van mensen die vermist zijn. Dat is best wel intens, want je ziet mensen die niet meer in leven zijn. Ja, mensen zeggen wel, we hebben nog hoop, zolang we niks horen. Maar ja, dat wordt met de dag natuurlijk moeilijker.
1: Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Die heropende een meldpunt waar de afgelopen maanden veel klachten binnenkwamen. De vereniging wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en 2 piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind maart op de luchthaven LaGuardia in New York. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
3: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
4: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
8: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
0: NPO Klassiek.
11: KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
12: Wij moeten voor dit programma best wel vroeg ons bed uit. En dan merk je dat de zomer op zijn einde loopt. Zeker na een paar weken vakantie. Er was een tijd dat vallende bladeren het najaar aankondigden. Maar dat is door de droogte vrij gewoon geworden. Maar dat het nog donker is als je de deur uitgaat. Dat fenomeen blijft aan de seizoenen trouw. En het wint nooit.

Dimitro Kokosinski op zijn klaverzimbel met The Fall of the Leaf, de vallende blaadjes van Martin Pearson. Het is vrijdag 28 augustus. Wat staat er allemaal te gebeuren vandaag? Nou, het is de laatste dag waarop het kabinet de tijd heeft om de begroting voor volgend jaar af te hebben. Die moet ruim voor Prinsjesdag naar de Raad van State voor advies. De afgelopen dagen is daar nog druk over overlegd. In Washington houdt een breed gezelschap van burgerbewegingen een mars om het Amerikaanse stemrecht te verdedigen. Ze zijn bezorgd omdat de regering van president Trump probeert om die rechten terug te draaien. Het is de nacht van de vleermuis komende nacht, met tellingen en excursies om mensen kennis te laten maken met vleermuizen. Goed, zij willen ook heel graag kennis maken. En het festival Oude Muziek begint. Utrecht staat weer in het teken van muziek uit de middeleeuwen, renaissance en de barok. Daarover meer om 8:15 en om 8:45 weer een fijne theatertip. Nu het nieuwe culturele seizoen bijna begint. En we hebben een crypto. Die vader en zoon zijn een sieraad voor de Nederlandse muziekwereld. Jacobus is er. Ik ben er. Willem-Jan is er. En jij bent er ook. Welkom terug bij de ochtend.

compleet muziek uit Rosamunde van Schubert. Villefranc op de viool, José Gallardo op de piano. Ja, binnenkort het Festival Oude Muziek in Utrecht. Vandaag begint het. In geval van FOMO op het FOMU kan ik je melden dat Vox Luminis op zondag 6 september te zien is in Utrecht. Hier hoor je ze met muziek van Purcell.

0: Remember Not Lord Our Offenses van Henry Purcell was dat door Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier te zien op 6 september in Utrecht tijdens het festival Oude Muziek dat daar vandaag dus van start gaat. Een week lang is de stad gevuld met westerse klassieke muziek uit de middeleeuwen, de renaissance en de barok. Artist in Residence is de Britse klavecinist, dirigent en componist Patrick Ayrton en die heb ik nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Artist in Residence, ik vind het altijd zo'n mooi begrip. Ik stel mij ervoor dat je dan wordt gefêteerd door de leiding van het festival, dat je een eigen suite hebt in een hotel. Of is het gewoon heel hard werken?
1: Ja, het is hard werken. Ja, ik ben al eigenlijk de hele zomer bezig, sinds juni, juli, hele augustus bezig om dit voor te bereiden. En het is een grote eer. Ja. Bijna 6 concerten. En het wordt druk.
0: Ja, het wordt druk. Het is natuurlijk een fenomeen dat je betekent dat je ook waarschijnlijk zelf heel veel mag samenstellen en mag bepalen wat er gespeeld wordt. Is dat ook het geval?
1: Kunt u de vraag herhalen?
0: Of u een soort carte blanche heeft gekregen van ik wil dit en dat doen en dat mag dan?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje anders. Mm-hmm. Ik ben hier eigenlijk als componist. Het is een gek, componeren in oude stijl. Ja. En 2 concerten zijn mijn eigen composities eigenlijk in historisch stijl. En ik kan een beetje uitleggen waar het over gaat. In één concert improviseer ik. Samen met andere muzici dan diminuties spelen. Dus het is niet alleen maar improviseren, maar ook muziek spelen dat van die tijd.
0: U heeft zich gespecialiseerd, hè, in improvisatie. Hoe werkt dat bij oude muziek? Want oude muziek en improvisatie, gaat dat goed samen?
1: Ja. Nou, eigenlijk als je de taak van een, of het vak van een muzici uit de 17e of 18e eeuw, of later of vroeger, als je dat bekijkt, dan merk je dat componeren en improviseren maakte gewoon en interpreteren van andermans muziek. Dat was gewoon, dat maakte allemaal deel uit het vak.
0: Ja, ja.
1: En vandaar ben ik begonnen te componeren. Want componeren en improviseren zijn bijna hetzelfde. Eigenlijk het enige verschil is tijdsgebonden. En bij componeren kun je de hele dag aan een stuk werken, terwijl improviseren in het hier en nu plaatsvindt.
0: Ja, dat moet, ja, precies.
1: En in beide gevallen moet je wel de compositieregels kennen.
0: Ja, dat is waar. Ja. Nou is het toch zo dat, dacht ik, dat tegenwoordig muzici veel minder leren improviseren dan vroeger. Waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, het is gek. Ik heb geen verklaring voor. Ik kan dat niet precies uitleggen, maar ik weet dat na de Eerste Oorlog, de drama van de Eerste Oorlog, tot de Eerste Oorlog heeft men improviseren geleerd op conservatoria. Dat is heel normaal. In oude stijl, in romantische stijl, ja. In hedendaagse stijl. Ja. En ik merk dat na de Eerste Oorlog had je gewoon 2 groepen van mensen die doorgingen improviseren. Dat waren de jazzmuzici natuurlijk, want jazz was van het begin. Ja. En dan had je organisten. Organisten hebben altijd improviseerd, want de dominee is net niet waar hij moet staan of zitten. Dan moet je de tijd invullen en vandaar moet de organist een beetje doodelen, zeg maar, op het orgelen. Maar gelukkig nu is de situatie anders. Met de grote explosie, zeg maar, ontploffing van de beweging van de oude muziek. Ja. Nu zijn we veel meer bezig met improvisatie, maar volgens mij niet genoeg met compositie. Componeren in oude stijl is nog een taboe. Het is wel grappig. Als ik improviseer in een concert, zegt iedereen, wauw, hij improviseert. Maar als ik componeer, daar zijn mensen nog niet helemaal te gemak met die idee. Ja. En ik hoop dat de volgende generatie veel natuurlijker dat zal aanpakken.
0: Ja, en dat hoopt u natuurlijk op het Festival Oude Muziek dan ook uit te dragen. En hopen dat er veel jonge muzici komen kijken. En ook wellicht ook, mogen ze mee improviseren eigenlijk, of niet?
1: Ja, natuurlijk. Ik vind jam is fantastisch. Ja. Samen, ik heb onlangs een concert in Milano gespeeld met een oude student van mij. Een hele getalenteerde Griekse jongen. Ja. En dat was anderhalf uur spelen zonder geen enkel noot, geschrevene noot. Het was alles geïmproviseerd. Maar je weet, in het Frans zeg je l'improvisation ne s'improvise pas. Mm-hmm. Je kunt niet improviseren is heel veel voorbereiden eigenlijk. En dat zal elke jazzmuzikus bevestigen.
0: Ja, je moet de thema's toch wel paraat hebben voordat je aan de slag kan. Goed, nou, het wordt jammen op het Festival Oude Muziek. Klinkt goed. Veel plezier daar gewenst. Artist in Residence, Patrick Ayrton. Het Festival Oude Muziek in Utrecht duurt nog tot en met volgende week zondag.

was een voorbeeld van muziek van Patrick Ayrton die te horen is op het Festival Oude Muziek. Morgen namelijk, op zaterdag, in Utrecht, deze Witches Song uit Astrophil en Stella. Je hoort hier Lauren Lodge Campbell, de sopraan, en Louise Ayrton, de dochter van Patrick en haar friends, muzikale vrienden. Mooi. Nog even de crypto van vandaag, die vrijdag. Die vader en zoon zijn een sieraad voor de Nederlandse muziekwereld. Je hebt nog een kwartiertje de tijd om te reageren. Maak je kans op die mooie versie van die Schöne Müllerin met bariton Georg Niegel en pianist Alexander Gergely. Niet goed zijn in ieder geval Hendrik Juriaan en Louis Andriessen. En Willem Parel werd ook nog genoemd. Kunnen we ook niet goed rekenen.

0: David Earl is een Britse comedian. Maar er is ook een David Earl die Zuid-Afrikaan is en componist. En daar gaat het in dit geval om. Voor een deeltje zijn concert voor klarinet en orkest met Maria Dutoit op de klarinet en het Cape Town Philharmonic Orchestra onder leiding van Arjan Tien. 8:50. Het nieuwsoverzicht op de grens van Nepal en Tibet is vanmorgen opnieuw een dam doorgebroken. De Nepalese politie roept mensen in het gebied om een veilig heenkomen te zoeken. Het dodental na de overstromingen van woensdag is intussen opgelopen tot 469. Honderden mensen worden nog vermist. NOS-correspondent Davy Boerema is bij een ziekenhuis in Nepal waar mensen op zoek zijn naar familieleden.
1: Het is ook heel schrijnend om te zien hoe machteloos vooral deze mensen zijn. Want ze komen hier naar Kathmandu. Het is kilometers verderop gebeurd. Maar ze hopen dat die lichamen, of in ieder geval de mensen die gewond zijn geraakt, hierheen worden gebracht.
0: Onder de vermisten zijn mogelijk ook twee Nederlanders. De scheepvaart op het Twentekanaal bij Sluis Eefde wordt vandaag voor een deel hervat. Dat kan doordat er weer meer water door het kanaal stroomt. Vanwege de droogte lag het scheepvaartverkeer in het Twentekanaal bijna een maand stil. Rijkswaterstaat zegt in het Radio 1-journaal dat de ergste droogte nu voorbij is.
2: Wij zien natuurlijk dat de waterstand op de IJssel stijgend is. We kunnen ook vooruitkijken en zien dat de waterstand van de Rijn en het regen wat in het gebied komt, waardoor we zien dat we het proces weer kunnen opstarten omdat er meer water is en dat we de scheepvaart en de bedrijven weer kunnen bedienen.
0: Ook komt er een einde aan het verbod om water uit het Twentekanaal te halen. Nou, niet te veel natuurlijk. De Nederlandse transportsector krijgt dit najaar met een nieuwe grote afsluiting te maken. Zware vrachtwagens mogen dan niet meer over de Markenwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad. De bruggen in de dijk zijn in slechte staat en worden aangepakt. Brancheorganisatie TLN begrijpt dat het moet gebeuren, maar vreest voor nog meer afsluitingen in de komende jaren.
3: We krijgen nu de rekening gepresenteerd dat we jarenlang niet voldoende in ons onderhoud hebben geïnvesteerd. Het is net als een huis. Je moet natuurlijk wel op tijd verven, want ja, anders dan raak je huis in vervallen staat. En dat dreigt nu een klein beetje met de infra in Nederland te gebeuren.
0: TLN, Transport en Logistiek Nederland, zegt tegen BNR dat er de komende jaren echt werk moet worden gemaakt van investeringen in wegen en bruggen. Het is het grootste kerkorgel van Nederland, dat in de Laurenskerk in Rotterdam. Het orgel is al een jaar buiten gebruik vanwege een grote opknapbeurt. Die duurt nog een jaar. Het Rotterdamse orgel is ruim 50 jaar oud en kampt met slijtage. Na de renovatie heeft de directeur van de kerk er grootse plannen mee.
4: Bach blijft natuurlijk klinken, alle klassiekers blijven klinken. Maar we willen ook een breder publiek. Hè, dat kan zijn van elektronische muziek tot metal, populaire muziek, hip-hop. Al die artiesten uit die genres nodigen wij ook uit om hier op het orgel te komen spelen.
0: De renovatie van het orgel, bijgenaamd De Rode Reus in het Laurenskerk, kost ruim 2 miljoen euro, zo bericht de NOS. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
5: Het is bewolkt, maar nog wel droog. Vanmiddag trekken er weer buien over het land. Er kan ook regen en onweer bij zitten. Naast regen ook onweer bij zitten. Dus dan rond de 22 graden. Op de weg een paar korte files en één wat langere. Die staat volgens de ANWB op de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden nu 7 kilometer file. Ruim 20 minuten extra vanwege een ongeluk. Het advies is nog steeds omrijden. Of via Amsterdam of via Gorkum.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Jeannine Jansen op de viool bij het Quantas-orkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly met het derde deel uit het concert voor viool en orkest van Felix Mendelssohn. Ja, tijdens de muziek ging het hier in de studio tussen Annette Embrechts en Jacobus den Herder over vlaaien in de... Waar was het? In Heerlen?
1: Ja, zeker in het Theater van Heerlen. Als je als orkestmuzikus bijvoorbeeld die kant op moet, dan is er eerst gemopper, omdat het ver rijden is. Maar als je dan zo voorbij Eindhoven bent, dan zegt de eerste, ja, dan straks wel zin in een stukje vlaaien. Dan, nou ja.
2: Ja, ze hebben een goede muziekprogrammering ook in Heerlen.
1: Ja,
2: ze
1: zeker.
2: Ja, muziekprogrammering.
1: Ja, er komen goede artiesten.
0: Ja, ja. En nou, wat er nog meer te beleven is, dat horen wij zo dadelijk voor jou, naar deze muziek.

0: Susurros Brasileiros van Andy Scott met Hugh Wiggin op de saxofoon, Oliver Wass op de harp. Het is 8:15. Ja, we hadden het net over de vlaaien in de Heerlen. Ik zag in de Volkskrant vandaag een leuk stuk van Annette Embrechts over koken voor het theater. Over de theaterkok daar, Arend-Jan van der Heijden. Maar we gaan het nu over theater hebben. Hè? Want je hebt wat mooie dingen gezien. Cultura Nova in Heerlen. De 35e editie begint vanavond. Groot kunstenfestival in Zuid-Limburg. Jij gaat naar de opening. Wat ga je daar zien?
1: Ja, wat Cultura Nova altijd doet, die openen met een parade in de stad. Mm-hmm. Een optocht, eigenlijk om te laten zien dat de artiesten er weer zijn. En dat iedereen ook mee kan naar buiten. En het wordt natuurlijk een beetje tricky met de weergoden. Maar ze hebben een Franse groep die al vaker bij hun is geweest, met gigantische opblaasfiguren, hagedissen, draken. En die gaan dan voorop, loop mee vanuit vier wijken in Heerlen naar het beroemde Maankwartier bij het station. En dat is de beeldende openingsvoorstelling met muziek. Dus zij hebben altijd spektakel in de buitenlucht.
0: Dat is mooi. Je betrekt iedereen als het ware bij het festival.
1: Ja, wat je dan hoort in Limburg?
0: De potsenmakers zijn er weer, zeg maar.
1: En dan hoor je heel veel schitterend wa.
0: Schitterend wa.
1: Ja, dat is echt. Dat hoor je dan vanuit alle portieken komt dat dan.
0: Ja. Gaan die mensen vervolgens ook naar de voorstellingen toe? Of is dat dan vooral voor een elitair publiek? Heb jij het idee?
1: Nee. Zij zetten zich heel erg bewust in voor allerlei verschillende. Dus ze hebben makers in de wijk. Ze hebben heel veel gratis toegankelijke voorstellingen. Ze hebben natuurlijk ook concerten die wel geld kosten. Ik noem even maandagavond het Kronos Kwartet.
0: Ja, het Kronos Kwartet komt naar Heerlen. Dat is toch te gek?
1: Dat is toch te gek? Daarmee het enige concert in Nederland. Hè?
0: Ja.
1: Iemand vroeg, komen ze dan ook naar Amsterdam? Nee, ze zijn wel vanavond in Duitsland. Dus dan ligt Heerlen in de buurt. Maar zij komen met een speciaal samengesteld programma. Allemaal eigenlijk oorlogsgerelateerde composities. Protestliederen over de genocide. Ohio van Neil Young. Vanuit de jaren 70 tot nu. En dat, die hebben ze bewerkt voor strijkkwartet. En dat spelen ze maandagavond in Theater Heerlen.
0: Fantastisch. Er was nog een muziektheatervoorstelling die jij graag eruit wilde lichten. Dat was Carmen, hè?
1: Want die gaat morgenavond in première. Carmen in het zand. Of opera compact.
0: Ja.
1: In de buitenlucht. In het dorp waar ik geboren ben in de buurt. Dus ik ben echt heel benieuwd. Een compacte versie van met 12 zangers, muzici, maar ook heel veel vrijwilligers doen mee. En het gaat daar eigenlijk niet eens zozeer over de jaloezie van Don José op Carmen. Mm-hmm. Maar eigenlijk dat ze niet dezelfde vorm van vrijheid delen. Dus ze hebben allebei een andere opvatting van wat vrijheid behelst voor jezelf.
0: Ja.
1: En dat matcht niet. En dat gaan ze uitspelen. Ik ben heel benieuwd. Er zitten leuke namen in van zangers.
0: Ja. Zeer de moeite waard. Leuk om in je geboorteplaats dat ook daar te gaan kijken.
1: Het heet inmiddels gemeente Beekdalen. Het heet eerst Nut en het is een Hulsberg. In het zand, buiten.
0: Dat allemaal. Veel meer nog op Cultura Nova. Het duurt nog tot volgende week vrijdag. CulturaNova.nl is volgens mij de site waar alle informatie te vinden is. Dankjewel Annette voor deze informatie over dat festival in Heerlen en omgeving. Dit is muziek door het Kronos Quartet.

was kraanvogelmuziek uit die voorstelling Responding to War, die het Kronos Quartet aanstaande maandag geeft in Heerlen. Daar op dat Cultura Nova Festival. Het is 7:07. Tijd voor de oplossing van onze crypto. Die vader en zoon zijn een sieraad voor de Nederlandse muziekwereld. Dat was de opgave. Veel op gereageerd, dank voor alle reacties. Genoemd werden onder andere Hendrik en Louis Andriessen, Willem Parel, Dries van Noten, Bart en Julian Schneeman, de Labek-zusjes, je kent ze wel, uit Bayonne in Canada. En André Pierre Rieu, ook nog genoemd, was het allemaal niet, wat was het dan wel? Goedemorgen Hans, schrijft de winnaar. Het vader-zoon-duo Piet en Otto Ketting is de oplossing van het cryptogram van vandaag. Als componist en muzikant zijn ze zeker een sieraad voor de Nederlandse muziekwereld. En een ketting is ook een sieraad, precies. Dat is het crypto-achtige gehalte van deze opgave. Johannes van Riesen, goed bedacht. Wij zorgen dat het album Die Schöne Müller in met bariton Georg Niegel en pianist Alexander Gergely naar jou wordt opgestuurd. En dit klinkt daar onder andere op. Halt!

0: Halt, ja, ik zou zeggen stop nu maar. Halt, uit die Schöne Müllerin van Schubert, Georg Niegel en Alexander Gegeliffi op die Cryptoprijs CD. Zo dadelijk na 9 uur gaat Ab Nieuwdorpie verder met de klassieken. Wat kunnen wij verwachten, Ab?
1: Nou, je kan ook meer Schubert verwachten.
0: Meer Schubert.
1: Ja. Vandaag ook de geboortedag van Goethe. Dus ja. Een van de krakers van Schubert. Ik denk dat het Erlkönig gaat worden.
0: Ah, ja. Mooi. Heel fijn. Goed, veel plezier daarbij. Jacobus, dankjewel voor de mooie muziek en de strakke regie.
2: Graag gedaan.
0: Ja. Kom je nog wel eens in Canada?
2: Ja, nu wel. Ja.
0: Oké, met deze muziek ook. De Canadian Set van Bjarte Eiken. Fijne dag. Heel graag. Tot morgen. Tot de volgende ochtend.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vanavond om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks

0: Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attens met ds.nl.
9: Mijn naam is Nino Guetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd 1,5 week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Noren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig heenkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. President Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al andere namen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
9: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
9: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ja, en na alle afgelopen mededelingen is het nu tijd voor muziek Mozart.

Dat was de ouverture tot de opera Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart. Gespeeld door La Cetra, onder leiding van Andrea Marcon. Begin van deze vrijdagse klassieken met, omdat het vrijdag is, ook weer een nieuwe aflevering van het feuilleton Olof Bach. In samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Straks muziek voor op een ochtend als deze, matineuze muziek van Händel. Maar eerst Beethoven en dan uitgevoerd door een andere pianist dan die ik had gepland. Ik zeg niet wie er is afgevallen vanochtend, maar ik zeg wel voor wie ik wel heb gekozen. Dat heeft meerdere redenen. De eerste reden is toch ook wel het overlijden van de Noorse koning Harald op 89-jarige leeftijd. En de tweede reden is, vorig weekend was hij in Nederland. Straalde hij op het Prinsengrachtconcert de Noorse pianist Leif Uwe Andsnes. En we horen hem met het Mahler Chamber Orchestra in de finale uit Beethovens vierde pianoconcert.

finale uit het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven door Leif Uwe Ansnes. En het Mahler Chamber Orchestra en Anneke die appt via de NPO Luister app. Wat was dat Prinsengrachtconcert? Fantastisch. Ook Sol Gabetta en vergeet ook Maria Warenberg niet. Allemaal top muzikant, of moet ik zeggen, muzici. Ja, absoluut. En terugkijken, terugluisteren kan ook natuurlijk. Dat kan allemaal ook via npoklassiek.nl.

Misschien wel het bekendste werk of het meest gedraaide hier op NPO Klassiek van Ernest Chausson. Er is trouwens een mooie podcast over hem in de serie Klassieke Mysteries. Maar dit was de Sicilienne uit zijn concert voor piano, viool en strijkkwartet. Eric Lesage was de pianist. Dajin Kashimi viool en daarbij leider van het Schumann-kwartet. Daarvoor muziek van Georg Friedrich Händel. Astiel's The Morn uit Il Penseroso, L'Allegro ed Il Moderato. En Marion Brunot via de NPO Luister-app. Wat een heldere, zuivere stemmen genieten. En dat waren de stemmen van Amanda Forsyth, sopraan, en Thomas Coolidge, tenor, bij het ensemble Voices of Music.

0: Kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek. Zo zit het in elkaar, heel simpel. En de uitkomsten zijn altijd weer heel verrassend. Gisteren luisterden we in de kettingreactie naar een zomerpsalm. De zomerpsalm van Waldemar Allen.

deze Zweedse zomerpsalm op die warme, broeierige dag. Waar later een einde aankwam met veel regen enzovoort. Ja, en we gaan verder borduren op die Zweedse zomerpsalm. Dat doen we dankzij Johannes Bolt uit Velsenbroek. Hij had een mooi voorstel. Hij schrijft Reiger eens een psalm aan uit de Anglicaanse traditie. Nou, dat gaan we vanochtend doen. En dat wordt psalm 84. We mochten van Johannes kiezen. Psalm 84 in de zetting van Hubert Parry. En het wordt gezongen door het Choir of St. Paul's Cathedral onder leiding van John Scott. En deze psalm heet in het Engels Oh, how amiable are thy dwellings. En betekent, hoe lieflijk zijn uw woningen. Het is een psalm vol verlangen naar een plek van vrede en geborgenheid. Naar het huis van God, waar de ziel eindelijk tot rust komt.

Oh, how amiable are thy dwellings. Psalm 84 in de zetting van Hubert Parry in die Anglicaanse traditie van de kathedraalkoren, kathedraalscholen uit Engeland. Andrew Lucas op het orgel van St. Paul's Cathedral en daaronder het choir of St. Paul's Cathedral onder leiding van John Scott. How amiable are thy dwellings. Hoe lieflijk zijn uw woningen. Muziek over tot rust komen en thuiskomen. Misschien, ja, dat geeft misschien al een beetje een mogelijke nieuwe schakel weg, maar vooruit. Misschien kwam het al bekend voor. Hoe lieflijk zijn uw woningen? In het Duits, wie lieblich sind deine woningen? En dat werd in het Duits een deel in het Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Zou zomaar een nieuwe schakel kunnen zijn. Maar goed, dat is niet aan mij. Dat is aan jou. Dus kom maar door met jouw muziek naar aanleiding van die psalm van Hubert Parry. Doe dat via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Largo al facto toe me uit. De barbier van Sevilla van Gioacchino Rossini. Gespeeld op twee fagotten. Bram van Sandbeek en Joost Bosdijk.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Mijn jongste dochter is afgelopen dagen gebiologeerd aan het kijken naar Saving Private Ryan. Als ze die af heeft, dan volgt waarschijnlijk deze serie. Gaat een beetje over hetzelfde best wel. De bevrijding van West-Europa, D-Day en de gevolgen daarvan 6 juni 1944. Dat allemaal dus in deze serie, Band of Brothers. Dus daar is een grote hit op HBO. Muziek van Michael Kamen en ook onder zijn leiding uitgevoerd door het London Metropolitan Orchestra. Vandaag, 28 augustus in het jaar 1749, werd de prins der dichters geboren, Johann Wolfgang von Goethe. Schrijver, denker, dichter en voor componisten bijna een onuitputtelijke bron van inspiratie. Zijn gedichten zijn door generaties componisten op muziek gezet, maar niemand deed dat wellicht zo instinctief en zo dramatisch als Franz Schubert. In El König, op Goethes beroemdste ballade, horen we in nog geen 5 minuten eigenlijk een compleet toneelstuk, een opera zo je wil. Eén zanger moet 4 rollen tegelijk tot leven brengen. De verteller, de bezorgde vader op het paard, het doodsbange kindje voor hem op het paard en de stem van de verleidelijke, steeds dreigender klinkende El König. En onder al die stemmen jaagt de piano onophoudelijk voort. Die razende triolen, dat zijn het paard dat door de nacht en door de wind galoppeert. Hoe verder de rit, hoe benauwder de muziek wordt tot alles plotseling stilvalt. Goethe schreef het verhaal, Schubert zette er een paard onder en liet de muziekgeschiedenis instormen. We horen El König door Thomas Quasthoff en Charles Spencer.

de stem van Thomas Kwasthof en daarbij het pianospel van Charles Spencer in Elkönig, Dorch nummer 328. Dan weet je, daar zitten we in de catalogus met de werken van Franz Schubert. En hij was ook de componist die die tekst van Johann Wolfgang von Goethe op muziek zette.

Spring Song. Een van de short pieces van de Britse componist Frank Bridge, Sheku Kanamason, cello en leden van het Heath Quartet. Zometeen in deze klassieke van Avro Tros op NPO Klassiek. Ja, een goede, zeer goede vriend van de componist die nu gaat klinken. Als ik zeg, nu klinkt Antonín Dvořák, dan heb je wellicht al een idee wie er straks gaat klinken. Als je het wilt delen, dan kan het via de NPO Luister app. Maar ik zou zeggen, nadruk op luister. Lekker luisteren naar nu de finale uit de Tsjechische suite van Dvořák. Avro Tros op NPO Klassiek. Ja, een goede, zeer goede vriend van de componist die nu gaat klinken. Als ik zeg, nu klinkt Antonín Dvořák, dan heb je wellicht al een idee wie er straks gaat klinken. Als je het wilt delen, dan kan het via de NPO Luister app. Maar ik zou zeggen, nadruk op luister. Lekker luisteren naar nu de finale uit de Tsjechische suite van Dvořák door het Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Anton Doráty.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik voelde me zo gezien.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Elke dag begin je met pianomuziek. Elke dag. Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
2: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Deze week is mijn gast componist, muzikant en pianist Jan-Willem Rozenboom.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook levende legende Daniel Barenboim en zijn West Eastern Divan Orchestra. Muzikale kracht en verbondenheid met Schubert's Unvollendete en Beethoven's Eroica op 22 september. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koningin, koningin Maxima, koning Willem-Alexander en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij de stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummibeeren, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Peter Cullen was 85 jaar. Het weer. Eerst op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Pam pa parappa. Papa parappa.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
5: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
6: Ja, dat zou fantastisch zijn, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
5: Ik wel, bij NRV.
6: NRV?
5: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
6: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
7: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

Johannes Brahms, zeer goede vriend van de componist die je daarvoor klonk, Antonín Dvořák. Dankzij Brahms kon Dvořák blijven componeren, kreeg hij een beurs, een stipendium. Maar goed, dat was dus een deel van die vriendschap. Dit was Johannes Brahms, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bennett Haitink. Zij speelde Brahms' vijfde Hongaarse dans.

Michael Collins, klarinet. Michael McHale, piano, in muziek van Gerald Finzi. Dit was een van zijn bagatellen voor klarinet en piano, om precies te zijn. Derde bagatel met als titel Carol. Carol, hè, dus zonder Christmas ervoor. Dat is weer iets anders. Carol is gewoon ook een heel mooi lied. Christmas, winter, ja, dat dan weer wel. Want ja, het volgende werk, op deze laatste vrijdag van augustus... ja, daarin gaat het een klein beetje winteren, zo je wilt. Tchaikovsky noemde namelijk zijn eerste symfonie Winterdromen. Die titel kreeg ik mee. En vooral het begin klinkt alsof je vanuit een warme kamer... een besneeuwd Russisch landschap inkijkt. Nevel, stilte, een weg die ergens in de verte verdwijnt. Tchaikovsky schreef het werk in 1866 en heeft er behoorlijk mee geworsteld. Later noemde hij het zelfs een zonde uit mijn zoetste jeugd. Maar hij voegde er meteen aan toe dat het volgens hem meer inhoud had... dan veel van zijn rijpere werken. Dus... zeker geen symfonie die alleen in december of januari uit de kast moet. Nee, hier in deze uitvoering trouwens ook nog. De jeugdige dromerigheid van Tchaikovsky krijgt ook nog heel veel warmte. Dankzij het spel van het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Vasily Petrenko. En dat is een dirigent, Petrenko, die we ook regelmatig hier in Nederland... bij ons eigen Radio Philharmonisch Orkest horen. Onder andere in het Avrotros Vrijdagconcert. En op deze vrijdagochtend winterdromen in augustus... dat het heerlijk samen kan gaan, hoor je nu.

0: grandioze slot van de eerste symfonie van Tchaikovsky, gespeeld door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

to a wild rose. En die groeide in het bos, de beboste omgeving van de woodland sketches van Edward McDowell. Nieuw London Orchestra, onder leiding van Ronald Korp. Zometeen, omdat het vrijdag is, weer een nieuwe aflevering van All of Bach in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Maar voordat zover is, eerst nog het klokje, La Campanella. En dat klinkt in deze grande étude de Paganini van vioolvirtuoos Paganini dus, maar bewerkt door pianovirtuoos Frans Liszt en door een andere virtuoos uitgevoerd. Lang, lang.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vanavond om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
2: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van

0: Ikke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De dichter en de duivel. Lees dat boek.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Sinds president Trump weer aan de macht is, kwam ICE geregeld in opspraak vanwege dodelijk geweld tegen arrestanten en betogers. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij de stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Maar zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, eerst op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
3: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
5: Hier, moet je opletten.
4: Chocomel?
6: Sloopmelk.
4: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
6: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
3: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom en welkom terug. Vrijdag Olof Bachdag, een fonkelnieuwe release zometeen van de Nederlandse Bachvereniging. Ik heb er zin in. We zijn er als de kippen bij. Het begin eigenlijk van een nieuwe Olof Bach seizoen na die heerlijke zomermaanden. Als de kippen bij, de poel, de kip uit symfonie nummer 83 van Joseph Haydn. Je hoort hem pikken en hippen door de muziek heen. Orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge, daar komt de kippen.

0: orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge in muziek van Joseph Haydn. Het deel waar naar symfonie nummer 83 zijn bijnaam kreeg. Je hoorde het beestje lekker pikken, inderdaad rondscharrelen, vrije uitloop. De kip, la poule. En nu de rubriek waar ik in ieder geval elke vrijdag weer kippenvel van krijg.
1: Olof Bach.
0: En dat is inderdaad Olof Bach. Na een heerlijk vakantieseizoen gingen we gewoon door met Olof Bach. Nu echt fonkelnieuwe release. Het begin van een nieuw seizoen samen met die Nederlandse Bachvereniging. Alle werken van Johann Sebastian Bach in de hoogste kwaliteit voor iedereen beschikbaar. En vandaag gaat het om Bach Werken Verzeichnis nummer 484. En daarbij hoort een lied Liebste Herr Jesu. Uitgevoerd door muzici, verbonden natuurlijk aan de Nederlandse Bachvereniging, mezzosopraan Michaela Riener en organist Menno van Delft. Is opgenomen in Kasteel Amerongen. Daar ga ik zo meteen nog wat over vertellen. Eerst over dat lied. Tekst, Liebste Herr Jesu, komt uit het gezangboek van Schemelli. Gezangboeken waren in de tijd van Bach een belangrijk middel voor eenvoudige huiselijke devotie. En dit lied uit de bundel is doordrongen van een besef van eindigheid. Alles op aarde zal uiteindelijk tot stof vergaan. Zelfs de kunst zal uiteindelijk moeten zwijgen. De tekst is vol herhalingen en is zeer effectief en zou je makkelijk kunnen voorstellen in een rijk georchestreerde aria. Maar Bach die pakt het hier anders aan. De stem wordt alleen ondersteund door een baspartij. Dat doet hij eigenlijk voor alle liederen die hij voor het liedboek van Schemelli schreef. Liebste Herr Jesu.

Liebste Herr Jesu, Bachwerken verzeichnis 484, gezongen door mezzosopraan Michaela Riener en op het orgel Menno van Delft. En dat is het orgel van Kasteel Amerongen. Allemaal in de nieuwe release van Olof Bach. En vanaf vandaag dus niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. En dat is echt bijzonder, want je krijgt een mooi kijkje in dat Kasteel Amerongen. Niet alleen de plek waar het lied wordt uitgevoerd, bij het orgel. Nee, het is eigenlijk een klassieke videoclip. Ik herinner me toen ik het zag, iemand door het kasteel lopen met een kaarsvlammetje in de hand op weg om dat lied uit te voeren. Het is echt heel sprookjesachtig, heel mooi vormgegeven met daarbij die prachtige muziek dus van Bach. En dan even vermelden waar je het kan vinden. Olof Bach, npoklassiek.nl. Olof Bach.

Saxbroeg. Hij componeerde deze romance voor altviool en orkest. Janine Jansen, dit keer dus op altviool bij het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. En nu de drie romancen van Robert Schumann. En dan zeg ik erbij opus 94, want hij schreef meerdere romancen. Maar deze schreef hij in december 1849 voor hobo en piano. En gaf het manuscript met kerst dat jaar cadeau aan zijn lieftallige vrouw Clara. Het zijn drie kleine werelden op zich. Geen bravoer, intimiteit eerder. Alsof de hobo hardop droomt en de piano ondertussen het landschap eromheen schildert. De contouren erbij. De eerste is bijna een ballade. De tweede romance, een lied zonder woorden. À la Mendelssohn zou je bijna kunnen zeggen. En in de derde romance lijken roepmotieven en golvende pianobewegingen uit een noordelijke legende te komen. Nou, dat past allemaal heel erg bij Robert Schumann, voor wie muziek en poëzie voortdurend in elkaar overvloeiden. En we gaan die fantasiewereld van Schumann betreden dankzij de toon van hoboïst Albrecht Mayer en aan de vleugel zit Marcus Becker.

0: Wat een rustige vrijdagochtend, hè? Gaan we zoiets aan doen, hoor. Dit waren de drie romances, opus 94 van Robert Schumann, Albrecht Mayr-Hobau en Marcus Becker, piano.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

iets over prettig gestoord zijn. Loco, yo soy lo, la. Sorry, nog een keer. Yo soy la locura van Henri de Bailly. En gezongen door Philippe Jaroussky met, jawel, natuurlijk l'arpeggiata erbij. Onder leiding van Christina Ploehaar. Aangevoerd van achter de Theorbe. Ja, nieuws, heet nieuws, want het was nog even spannend. Facebook van Christina Ploehaar. Ze zijn inmiddels gelukkig veilig in Nederland aangekomen. Even lijkt het bepaald niet vanzelfsprekend. Het is vrij recent. Op haar openbare Facebookpagina vertelde ze Ploehaar vanochtend zichtbaar verontwaardigd hoe ze gisteren op een Austrian Airlines vlucht van Wenen naar Amsterdam bijna van boord werd gezet vanwege haar Theorbe. Ze had, zoals gebruikelijk, een extra stoel voor het instrument geboekt, maar de cabinebemanning eiste dat de Theorbe precies als een cello tussen de stoelen op de vloer werd geplaatst. Nou, dat is fysiek onmogelijk bij zo'n breed en lang instrument als de Theorbe. Uiteindelijk werd zelfs het vliegtuig stilgezet en kwam de piloot erbij. Die keurde uiteindelijk wel een veilige positie op de stoel goed, zodat Ploehaar en haar Theorbe mochten blijven zitten. Kortom, oude muziekreizen is soms avontuurlijker dan de muziek misschien zelf. Nou, daar gaan we in ieder geval van genieten. Heel veel avontuur. Zondagavond staan ze in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. En ook live zijn ze dan te horen hier op NPO Klassiek L'Arpeggiata met The Three Countertenors. En vanavond, vandaag, begint dat Festival Oude Muziek officieel met Le Concert Spirituel, onder leiding van Hervé Niquet. Programma dat meteen groots uitpakt. Polyfonie tot maar liefst 40 stemmen tegelijk en 40 stemmen afzonderlijk. Centraal staat Alessandro Stridio's monumentale 40-stemmige mis. Muziek die in de 16e eeuw al als een sensatie door Europa trok. En om alvast een tipje van die enorme klankkathedraal op te lichten, deze muziek uit die Messa e Così Via Giorno.

0: Ik krijg net een mooi appje binnen. Foto van de collega's die al in Tivoli Vredenburg zitten. De podiumopstelling wordt gereed gemaakt. Grote zaal Tivoli Vredenburg. Voor dat ensemble dat je juist hoorde. Le Concert Spirituel onder leiding van Erwin Niquet. Vanavond allemaal live. En samen 40 zangers. Vijf koren op het podium. Onder andere die hele Missa Ecco Si Beato Giorno van Alessandro Strigio op de openingsavond van het Festival Oude Muziek. Niet alleen te beluisteren via NPO Klassiek, maar ook te bekijken. Dus dan kan je die hele choreografie gaan zien. Wordt overweldigend openingsconcert. Beato Giorno. Gezegende dag en een gezegende middag wordt het natuurlijk weer met Karien. En de muziekfabriek, jawel.
1: Ik pak het iets kleiner aan dan 40 koren. Een heel mooi liedje. Het is een oud liedje. Het gaat over een meisje die een vogel uitdaagt om net zo mooi als haar te zingen. Nou, dan begint die vogel te zingen en dan houdt ze natuurlijk haar mond wijselijk. Maar in een mooie nieuwe uitvoering met viool, piano en dwarsfluit.

0: dat was hem.
1: Ja, The Gypsy and the Bird. En dan is dus in dit geval het meisje de viool.
0: Maar het meisje is de viool.
1: Ja, en dan is de vogel de fluit.
0: Ja, ja, ik heb hem. Ja. Maar, en straks hoort hij in zijn geheel. Dus
1: precies,
0: in
1: het hele gesprek.
0: Het hele gesprek spreidt de vogel zijn of haar vleugeltjes. Dat allemaal zometeen dus in de muziekfreak met Karin. Hier nog wat rimpeltjes op het water van Venetië. Rialto Ripples. Muziek van George Gershwin met Stefano Bolani aan de vleugel. Ciao.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met hornist Mees Vos en pianist Hans Ijsakkers luistert Cecile Huyne naar het hoorntrio van Johannes Brahms. Hij schreef het in het Zwarte Woud na het overlijden van zijn moeder. Het hoorntrio van Brahms. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Op NPO Klassiek.
1: Ster. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Leren mediteren, zen.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Leren mediteren, zen.nl.

12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als een provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd en dat is uitzonderlijk. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dat was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland en heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Koning Harald was 89 jaar. Hij kampte de laatste jaren vaker met gezondheidsproblemen. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Vrachtwagens moeten daardoor vanaf het najaar omrijden via Amsterdam of de Afsluitdijk. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
3: Pam pa pa da pa. Pa pa pa da pa. Da da da da da.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
2: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
9: De nacht van de vleermuis komt eraan. Mysterieuze beesten, vlieger de vlieg, fiddle de faddle met het Melbourne Symphony Orchestra.
10: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

fiddle, ofwel onzinnigheid. Nou, heel prettig onzinnig. Leroy Anderson schreef deze muziek. Het Melbourne Symphony Orchestra voerde het uit. En zo is deze muziekfabriek begonnen op vrijdag 28 augustus. Het is Sint Augustijn en daar lees ik de volgende weerspreuk bij. Sint Augustijn stopt de zomer in bed tot de winter is gered. En ook deze, na het feest van Sint Augustijn zullen er geen hete dagen meer zijn. Maar goed, wel hele warme muziek in je klassieke lunchprogramma. Zometeen een elfendans op viool en piano. Er wordt gezongen over een liefdesroos, roos d'amour. En ik wil weten van jou daar aan die radio. Wat maakt je vrijdagmiddag beter? Wat stemt je tevreden? Waar kijk je naar uit? Laten we de kleine zaken die het leven beter maken vieren. Typ het op. Of spreek het in. Het kan allemaal met die NPO Luister-app. Ik hoor je. Mooi moment. Heel graag.

0: Concert voor mandoline. Avi Avital speelde samen met Il Giardino Armonico, muziek van Emanuele Barbella.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: The Gypsy and the Bird. Het is een oud lied in een nieuw jasje. En het is een knap nieuw jasje. Het lied gaat over een jong meisje die een klein zangvogeltje, een linnet. In het Nederlands schijnt dat een kneu te heten. Nooit van gehoord. Een soort vink. Goed, het meisje daagt de kneu uit. Kan jij net zo mooi zingen als ik? Luister even naar mij. Zo gaat ze door. En vervolgens antwoordt de vogel. Dat wordt meestal gespeeld door een dwarsfluit. En daarna excuseert het meisje zich natuurlijk voor haar dwaze uitdaging, nu ze de prachtige eigen melodie van de kneu heeft gehoord. Normaal wordt er dus, zoals je net hoorde, door een sopraan gezongen. Met een dwarsfluit erbij. Dat is dan de vogel. Maar in deze nieuwe versie wordt de sopraan gezongen door een viool. Als je het nog kan volgen. Wat helemaal niet slecht uitpakt. Integendeel, het is een top duet. The Gypsy and the Bird. Met Chloe Sander op viool. Hank Clifton Williamson op de dwarsfluit. En Josh Hook speelt piano.

duet voor viool en dwarsfluiten. Gypsy and the Birds. Het is een liedje van Julius Benedict uit 1878. Maar dus op deze wijze gearrangeerd voor gebruik in de Netflix-serie My Brilliant Career. Voor viool, dwarsfluit en piano.

0: een elfendans. Van Florence Price, Elena Uriast op viool, Tom Poster op piano. En daarvoor Katrien Schmidlin ook op piano met een fantasiestuk van Johan Peter Emilius Hartman.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je lekker op door? Stuur eens hierheen met de NPO Luister-app. Dan zoeken producer Loes en ik er muziek bij. Michel de Valk die schrijft in 1990 dit examen koordirectie aan het Utrechts Conservatorium. Ik voerde op mijn examen uit Litanie à la Vierge Noire van Francis Poulenc. Dat maakt me blij, die herinnering aan de kathedraal in Utrecht. En dan dat prachtstuk voor orgel en vrouwenkoor. Har schrijft, hoi Karien, sinds deze week na 45 jaar werken met ruim 1000 kinderen, heerlijk met pensioen. Geweldige week gehad. Oh, dat is goed om te horen. Tot slot, Ira. We hebben een klushuis gekocht en niet zomaar een klushuis. Er moet echt nog veel gebeuren. Gelukkig hebben wij een groep mensen om ons heen die nog wel wat opgekropte woede los kan laten. Samen kan je alles veranderen.

0: door die muren heen. Lekker opbouwen. Muziek voor Ira. Luisteraar Ira in haar klushuis. Edward Elgar's celloconcert. Je hoort het eerste en tweede deel. Gespeeld door Sol Gabetta bij het Deens Nationaal Symfonieorkest. Onder leiding van dirigent Mario Ventago.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour. Op NPO Klassiek.

Alexandre Tarot speelde muziek van Ryuichi Sakamoto uit de film Merry Christmas, Mr. Lawrence. Verder weinig met kerst te maken, die film, volgens mij. Daarvoor Joseph Bologne de Saint-Georges schreef Rose d'Amour. Aria werd gezongen door tenor Bastien Rimondi bij het orchestre de l'Opéra Royal. Amir Azimi werd geboren op 15 mei 1988 in Teheran. Iraans violist, componist, pianist, arrangeur, producer. Begon al op heel jonge leeftijd met viool. Studeerde ook viool aan het conservatorium. En heeft samengewerkt ondertussen met verschillende grote Iraanse orkesten. Bekende muzikanten. En componeert en produceert zijn eigen muziek. En dit is in die categorie My Beautiful Teheran. Een nummer waarin hij de verbondenheid met zijn geboortestad laat horen.

0: NPO Klassiek. Het Festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vanavond om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
7: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
8: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
7: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
9: 12 lege kerken,
10: 12 transformaties door kunst.
9: Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor

0: Het is 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental is in Nepal opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harold vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur, deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. De Servische regering wil de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een begrafenis geven met alle eer, omdat hij daar op grond van zijn rang als generaal recht op heeft. In Servische media wordt gesuggereerd dat dit neerkomt op een staatsbegrafenis. Mladic overleed in het Haagse gevangenisziekenhuis, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Vanaf dit najaar mogen zware vrachtwagens niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Rijkswaterstaat zegt dat bruggen in de dijk in slechte staat zijn. Vrachtwagens zwaarder dan 15 ton moeten daarom omrijden via Amsterdam of de Afsluitdijk. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Mijn naam is Nino Guettazze. Artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
9: NPO Klassiek. Avro Tros.
10: Yes! zometeen gaat de Meezingfabriek open. Karaoke met onze hit van de week, A Chloris. Eerst een fagot.
9: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Alberto Grazzi op zijn fagot bij Cefiro. Ze speelden een fagotconcert van Antonio Vivaldi. Het is je klassiek lunchprogramma. Dankzij de Muziekfabriek luister je geen andere onzin. Super fijn dat je erbij bent. Een biodynamische boerderij die verandert in een festivalterrein voor klassieke muziek, hedendaagse kunst en verhalen van dieren. Dat is best een goed idee. Zometeen meer over dat festival. Maar eerst speelt het Artemis Quartet Ludwig van Beethoven.

0: eerste deel uit het strijkkwartet nummer 2 in G van Ludwig van Beethoven door het Artemis Quartet gespeeld.
1: Goed idee!
0: Een muziekfestival op de boerderij? Zeker een goed idee. Je kan het meemaken dit weekend bij Loverendalen ter Linde. Het is een biodynamische boerderij in Oostkapelle en ze bestaan dit weekend 100 jaar. En daarom organiseren ze een festival, Loverendalen Pastorale. Met vanavond een optreden daar van de Kantatenkaravaan en blokfluittalent Esra Jonkman speelt Telemann. En ook de rest van het weekend klinkt er muziek. Te beginnen met een koffiekantate in de ochtend en er zijn diermonologen. Wat als een koe, een bij, een varken of een kip zelf kon vertellen, maar ook schilderworkshops, afijn. Kijk even op loverendalenterlinde.nl. Dan kom je zo op die festivalpagina terecht voor een weekendje feest op de biodynamische boerderij. En dan kan natuurlijk deze vrolijke kippendans, deze chicken reel, niet ontbreken.

0: Alfonsina. Ilmar Ariel Ramirez schreef het en Lucila Galeazzi zong bij L'Arpeggiata.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Het leek me dat op een dag plotseling een man moest en zou verschijnen die uitverkoren zou zijn om op een ideale manier de hoogste expressie van onze tijd te verwoorden. Eén man die ons meesterschap zou brengen en hij is gekomen. Zijn naam is Johannes Brahms. Deze lovende woorden zijn van niemand minder dan de op dat moment gearriveerde ervaren componist Robert Schumann. En met die woorden lanceerde hij de carrière van de jonge Johannes Brahms, maar hij schiep ook hoge verwachtingen. Ik weet niet hoe ik kan beginnen die waar te maken. Aldus Brahms. En Brahms' reserves waren niet onterecht, want ondanks deze mooie springplank stond hem geen makkelijke weg te wachten. In de concertzalen was vooral muziek te horen van grote componisten uit het recente verleden. Mozart, Van Beethoven, Haydn. Zie daar maar eens tegenop te boksen. En bovendien was er een publiek dat graag had dat muziek dus in die traditie geworteld was, maar tegelijkertijd vernieuwend zou zijn. Een moeilijke opdracht. Het leverde de perfectionistische Brahms veel zelfkritiek, veel twijfel op. Maar uiteindelijk, tegen de tijd van deze derde symfonie, had hij zich die opdracht volstrekt eigen gemaakt.

Deutsche Kammer Philharmonie Bremen onder leiding van Paavo Järvi. Ze speelde deel 2 en 3 van de derde symfonie van Johannes Brahms. En ga even naar npoklassiek.nl/live. Daar opent zometeen namelijk de Mezing Fabriek. Hit van de week. We gaan karaoke doen met die geweldige hit van de week. Dat is deze hele week al Philippe Jaroussky. Die zingt over Chloris. Het is een tekst die in vertaling ongeveer neerkomt op... O Chloris, als ik jouw liefde mocht ervaren... dan zouden zelfs koningen vandaag mijn geluk niet kunnen evenaren. Hoe ongelegen zou de dood komen. Mijn levenslot werd mij ontnomen. Mijn hemelse geluk zou zijn gevlogen. Zelfs ambrozijn of de schoonste melodieën verbleken bij mijn wilde fantasieën over jouw bekoorlijke ogen. Het is dus een heerlijk, smachtend liefdeslied. En vandaag gaan we hem lekker meezingen. Wel in het Frans, maar na al die dagen luisteren moet dat lukken. Ga naar npoklassiek.nl/live. Daar vind je namelijk de bladmuziek en de tekst. En die beweegt mee met het lied. npoklassiek.nl/live. En dan beginnen we dus na een klein piano intro direct met zingen. Dus adem even rustig in. Daar gaan we.

Chloris, geschreven door Reinaldo Haan. Gezongen door Philippe Jaroussky, countertenor en het hele muziekfabriek koor thuis. Wat gezellig. Jérôme Ducrot op piano. En dit is dan het einde van deze hit van de week. Maar volgende week weer een nieuwe muziekfabriek hit.

0: Felix Kliezer op zijn hoorn. Halleluja uit de Messiah van Händel. Samen met de Church Chamber Artist Jet Berkhout.
1: Karin Lacour, goedemiddag.
0: Ik zie hier staan, ik draai nu Jupiter hè, van Gustav Holst. Ja, ja. Bringer of Jollity. Ja. Dat ben jij eigenlijk ook.
1: Nou, dankjewel.
0: Bringer of Jollity.
1: Nou, ik ben wel jolly over wat er zo allemaal gaat komen.
0: Ja?
1: Ja, ik heb zoiets leuks... ik heb me helemaal laten misleiden door een albumhoes. Heb je dat ook wel eens?
0: Oh ja, ja, die zijn tegenwoordig heel tricky.
1: Ja, en ik betrapte mezelf op zo ontzettend veel vooroordelen. Ik probeer dat straks recht te zetten.
0: Want even een tipje van de sluier. Hoe zag de albumhoes eruit?
1: Ja, als een soort Kim Kardashian die in een Versailles handspiegel keek.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus en... dan wil je meteen af...
1: Ja, terwijl zij heeft dat waarschijnlijk met de goede bedoelingen zo erop gezet.
0: Of, wat ook gebeurt, management, hè? Die dan zeggen, je moet nu...
1: Het zou heel goed kunnen. Ja. Nou, in ieder geval, ik ben met boter en suiker mijn eigen vooroordeel ingetrapt. Maar ik maak het goed,
0: ja.
1: Zelfs met een pianoclub-editie.
0: Heerlijk, dus je gaat zo uit je vooroordelen klimmen. Doe dat allemaal, laat je leiden door Jet Berkhout, de bringer of jollity. En Jupiter brengt je even naar haar toe. Hele fijne middag.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert komt zondag live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Ensemble L'Arpeggiata brengt een bijzonder programma met maar liefst 3 countertenoren. Ze nemen je mee langs opera-aria's en cantates uit de 17e eeuw. Luister mee naar dit feestelijke concert. Zondag om 8 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht

0: meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van Kiev. Daarbij zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden of gewonden zijn gevallen in de Oekraïnse hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken, staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Zulke tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen die diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat hij voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Pam, pa, padappa, papa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout.
11: Goedemiddag.

ter ere van de legendarische Dolly Parton. Was dit de Dolly Suite van Fauré, deel uit zijn suite voor piano vierhandig door de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Jan-Pascal Tortelier. En ik heb nog veel meer ultieme vrijdagmiddagmuziek. Het pianoconcert van Beethoven, The Arrival of the Queen of Sheba van Handel, maar ook Strauss en Gesualdo en een doorbraak op rijstgebied. Hoe je doodsaaie witte rijst om kunt toveren in een culi-sensatie. Maar nu eerst heel even leunen in dat heerlijke vrijdagmiddaggevoel. Denk zo'n comfortstoel met zo'n hendel en heel lekker achterover.

0: Onyx Brass speelde een novelette van George Gershwin. En daarvoor hoorde je live Uwe Antnes, de held van het Prinsengrachtconcert, samen met het Artemis Quartet in het tweede deel uit het pianoquintet van Brahms. Ik ben niet echt een drugsgebruiker. Van Jones word ik meestal moe. En de keer dat ik een halve MDMA-pil heb geslikt, werd ik vooral neerslachtig. Nou, oké, ik gebruik wel alcohol.
1: Dat is ook drugs.
0: Ik weet het. Maar goed, je snapt mijn punt. Nou zijn er vrienden die zeggen, ja, dan mis je wel de helderheid, de roes, de verlichting die je ervaart als je ecstasy gebruikt. En toen zat ik te denken, is er niet een soort 0.0 versie van drugs verkrijgbaar? Nou, heb ik vanochtend gewoon gevonden.

Een grote eer voor celliste Camille Thomas. Philip Glass heeft haar zelf benaderd om een album te maken. Samen met het Brussels Philharmonic. Je hoorde hier Nakoi's Kachi, Religion. En er is een heel album van gemaakt. En dat heet Philip Glass for Cello. Het verschijnt op 18 september. Kun je eindeloos trippen.

0: Ach jongens, Gesualdo, wat is toch een held. Dit was een van zijn madrigalen door Les Arts Florissants. En daarvoor hoorde je Johann Strauss junior met Perpetuum Mobile.
1: Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Ik heb een dijk van een ontdekking gedaan. Categorie Life Hack. En die wil ik toch even meegeven voor het weekend. Dat is namelijk smaak toevoegen aan rijst. Het kan een tak rozemarijn zijn, een kardemompeul, een kaneelstokje of steranijs of een stengel citroengras. En dan heb je dus niet een pan witloze baksteen, maar ineens een culinair statement, een delicatesse, die eigenlijk bijna zonder de rest kan, zonder condimenten. Goed te weten, het werkt het best als je de rijst droog kookt, want dan gooi je niet het water met die heerlijke aroma's weg. Hoe moet dat ook alweer? Nou, het is 1,5 kopje water op 1 kopje rijst. Ofwel 3 kopjes water op 2 kopjes rijst. Ik ben een beta. Kortom, leef het aromaatje. Daarom heb ik aromatische muziek. In dit geval rijst met rozemarijn en tijm.

gitarist Craig Ogden en de BBC Philharmonic Orchestra met The Rosemary and Thyme Capriccia. Je kan trouwens ook heel goed met een laurierblaadje die rijst droogkoken. Is ook heel erg lekker. Ging het net iets te snel, dat hele droogkookfenomeen? Stuur dan even een berichtje naar de NPO Luister-app. Dan schrijf het nog even voor je uit.

derde deel uit het eerste pianoconcert van Beethoven. Je hoorde Andras Schief samen met de Staatskapelle Dresden onder leiding van Bernard Haitink. Nog een kleine aanvulling op mijn tip net om rijst te koken met een smaakmaker. Luisteraar Mario die schrijft: je kan ook een schepje kurkuma toevoegen voor een mooie gele rijst. Wat een goed idee, Mario. En er komen ook foto's binnen van luisteraars die toevallig net zelf aan het koken en bakken zijn. Waaronder een prachtige rozijnencake van Jacques. En als ik er zo naar kijk, Jacques, wat heb je knap gelijkmatig die rozijnen verdeeld. Hoe doe je dat? Ja, allemaal inspiratie, jongens. Het weekend kan niet meer stuk. Smullen.

Kalefax met Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Ik zag op een filmpje van Lowlands een zangeres die op spietsen een enorme dance hit aan het uitvoeren was. Terwijl ze ondertussen in een soort spagaat gleed en in allerlei rare arabesken en zo ronddraaiden. En toen dacht ik, oh ja, je kan eigenlijk best wel veel terwijl je ballet. En toen dacht ik, wat zou Frans Schubert daarbij hebben gedacht bij balletmuziek? Ja, misschien ook gewoon alle violen in de split.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Het festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Vanavond om 8 uur de opening van het festival Oude Muziek Utrecht. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals...
3: Wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of...
4: Hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
10: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De 3 waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan Pro, dat zeggen bronnen in Den Haag. Pro kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA de bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie

0: Ela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. De ouders konden kiezen om duizenden euro's te betalen voor herbegraven of cremeren of gratis ruiming. Veel ouders waren geschokt. Daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen, vooral in het binnenland flinke buien en kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon bij 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
3: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout.
10: Goedemiddag, welkom terug. Dit is Hendel.

à la Hornpipe uit Water Music van Handel door Le Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet. En dit fantastische ensemble is vanavond de opening van het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het grote openingsconcert, we hebben net even gecheckt. Er is nog één kaartje voor beschikbaar. Ben je nu al te laat? Of kun je gewoon niet daarheen? Het is helemaal te horen en te zien via onze webcast op NPO Klassiek. Heerlijk station. Dat is een tip van formaat.

Tweede deel uit de serenade voor strijkorkest van Edward Elgar. Je hoorde de strijkers van de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko. Ik was er niet op bedacht. Mijn dochters waren het klokhuis aan het kijken en toen hoorde ik ineens dit.

0: Dit is de ingang van de oven. Een hele lange tunnel en daarbinnen is het wel 1150 graden.
1: Je zag hoe over die muziek heen allemaal tegels werden gebrand in die oven. En ja, hoe interessant ik die oven ook vond. Ik was getriggerd door die muziek. En dankzij Shazam, heerlijk, heerlijk, kon ik de componist vinden. Het is namelijk muziek van de Franse pianist, zanger, schrijver en componist Pierre-Michel Sivadier. Hij maakt jazz en popmuziek en hij schrijft contemporary poetry. Mooi.

Het heet Little Italy. Het is ook vrij little, een minuut, maar toch mooi. Ik heb hier nu wat meer Italy.

vandaag verschenen, deze muziek. Het heet Rhapsody en het is geschreven door Romance. Dat is de artiestennaam van Sam Roman, een Engelse singer-songwriter. Die als kind pianoles kreeg, maar ook zichzelf gitaar, cello, drums en saxofoon leerde spelen. Vanaf zijn 16e is hij zich alleen maar gaan bezighouden met muziek maken. Hij heeft vooral albums opgenomen met pop en soulmuziek en R&B. Werd hij zelfs ook voor genomineerd voor een Brit en een Grammy Award. Maar ja, toen ging het knagen en dacht Sam, er mist iets. Wacht eens even, klassieke muziek. Dus hij heeft zich nu op een klassiek album gestort. En dat heet heel toepasselijk Opus 1.

Van de componist van The Game of Thrones, Ramin Djawadi, was dit The Rains of Kashmir, gezongen door Voices 8. En heel netjes staat er dan bij vermeld wie de bas is met die heerlijke subwoofer stem. Dat is Robert Clark. En daarvoor hoorde je Remembering van Ketel Bjørnstad. Ik stuitte op een groot vooroordeel bij mezelf. Ik luisterde naar een nieuwe opname van Rameau, vanochtend verschenen. En ik dacht, oh wauw, wat mooi. Toen later bekeek ik de albumhoes. Wie speelde dit? En toen zag ik, ja, een soort van Kim Kardashian die in een gouden handspiegeltje keek, zwaar opgemaakt. Toen dacht ik, oh goed dat ik dat niet wist, want dan had ik dat album meteen terzijde geschoven. Gênant, sorry, Mischka, ik schaam me dood.

topfluit, het pianiste Mischa Rushdie-Moman. En ze is al gelauwerd. Ze heeft gesoleerd bij de London Philharmonic Orchestra. The Guardian schreef sierlijk en gevoelig. En ze heeft dus een nieuw album opgenomen. En daar staat dit stuk op van Jean-Philippe Rameau. Het is een van zijn livre, de pièce de clavecin. En ik was zo geïnspireerd erdoor dat ik dacht, zullen we dit zelf instuderen? Misschien niet zo gevoelig als Mischa, maar anders, eigen. Als je zin hebt om mee te spelen met Jets Piano Club, dan studeren we dit allemaal tegelijkertijd in. Ik stel een deadline over een maand en dan stuur ik je de bladmuziek. En in de wetenschap dat we het allemaal doen, met diezelfde deadline hebben we een beetje een stok achter de deur en mentale support om het stuk eigen te maken. Laat het even weten als je nog niet lid bent. Ik kwam gisteren toevallig een van de Piano Clubleden tegen in het wild. Hartstikke leuk. Laat het even weten via de NPO Luister-app.

0: Veels uit onder leiding van Duncan Ward met het eerste deel uit de derde symfonie van Robert Schumann.
1: Nummer 192.

Music for a While. Nummer 192 in de klassieke top 400. En de basis voor de Vrij Spel van Anna Carmen Balestra. Samen met Charlie Bo Meijering was ze vorig jaar bij mij te gast in... toen nog de Muziekfabriek. Maar vanmiddag laat ik haar Vrij Spel nog een keertje horen. Dat hoor je zo meteen, want eerst is het tijd voor een lekkere los.

0: Zwarte Woud na het overlijden van zijn moeder. Het Hoorntrio van Brahms. Zondag vanaf 16:30 in Disco Tabel. Op NPO Klassiek.
1: Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De 3 waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want ze hebben de vorm van het hoofd van de Amerikaanse president Trump. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en

0: zware windstoten bij ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen, morgen vooral in de middag buien en ook dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
2: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
3: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
2: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
3: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
10: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.

0: The Arrival of the Queen of Sheba uit Solomon van Händel. Uitgevoerd door L'Arpeggiata. L'Arpeggiata dat zondag te gast is op het festival Oude Muziek in Utrecht. Het concert is stijf uitverkocht. Er is een wachtlijst. Maar je hoeft het niet te missen, want het wordt uitgezonden. Zowel qua audio als qua beeld. Je hoeft niets te missen. Allemaal te zien en te horen hier op NPO Klassiek.
1: Vrij spel.
0: Volgende week start ik weer met een nieuwe reeks vrijspellen. Allemaal hagelnieuwe variaties op bekende thema's uit de klassieke top 400. Maar vandaag blik ik nog even terug op een hele mooie vrijspel uit het archief. Een bewerking van Anna Carmen Balestra en Charlie Boomeiring op Music for a While van Purcell. Muziek die Anna Carmen zich tot rust brengt als ze zich verdrietig uit de klassieke top 400. Maar vandaag blik ik nog even terug op een hele mooie vrijspel uit het archief. Een bewerking van Anna Carmen Balestra en Charlie Boomeiring op Music for a While van Purcell. Muziek die Anna Carmen zich tot rust brengt als ze zich verdrietig voelt. Op die momenten denkt ze altijd aan dit lied en begint de zon weer te schijnen. En Charlie Bow, die hoorde de iconische baslijn van die klassieke hit en kwam met het idee om te combineren met een andere iconische baslijn, namelijk die van Oblivion van Astor Piazzolla. Anna Carmen heeft het ook nog vertaald naar het Spaans en daarmee is het een betoverende Argentijnse versie geworden met ook een eigen titel, Música por un Tiempo.

Music for a While. Opnieuw uitgevonden door Armin Carmen Balestra samen met Charlie Balmeiring. En het leuke is, Anna Carmen is nu bezig met een nieuwe opera-productie samen met sopraan Rosa Herwig. Dat heet Opera Rebels. En ze maken een nieuwe versie van Hans en Grietje, de opera van Humperdinck, maar dan een eigentijdse muzikale familieopera. Die heet Hans en Grietje op de vlucht. Met een nieuw Nederlands libretto van Jibbe Willems. Inclusief 13-koppig orkest op het podium. Ze gaan in oktober toeren, maar vanaf komende dinsdag starten ze een crowdfundingactie om het allemaal helemaal financieel rond te krijgen. Meer informatie vind je op de website operarebels.nl. Ik verheug me daar nu op.

0: Muziek van Jerry Goldsmith bij Star Trek. En daarvoor hoorde je het tweede deel uit de eerste symfonie van Gustav Mahler door het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Vasily Petrenko.
1: Nog een klein half uur te gaan, huispak of je glimlach.

0: eerste deel uit het concert voor twee mandolines en strijkorkest van Vivaldi. Je hoorde James Tyler en Robin Jeffrey samen met The English Concert onder leiding van Trevor Pinnick.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berghout. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Ja, waar klassieke muziek, en zeker barokmuziek, vaak oud is en bovendien duizenden keren gespeeld, verschijnt er in de filmmuziekwereld elke keer een nieuwe, nooit gehoorde, nog pas één keer uitgevoerde soundtrack. Dat is wel heel veel. Soms weet je gewoon niet waar te beginnen. Maar ik heb me ook deze week weer een weg door het woud der soundtracks gebaand. En de allermooiste voor je op een rij gezet. Met om te beginnen deze muziek uit de documentaire Running. Clear Sky. Het is een beetje psychedelische muziek. Gecomponeerd door Hannon Townsend, Nieuw-Zeelandse filmcomponist. Maar het moet ook psychedelisch klinken, want het gaat over psychedelische therapie. En een reis van de hoofdpersoon door het land van herkomst. Om zijn moeder te confronteren met zijn leed. Nou, dat is kort samengevat de inhoud. De muziek is ook losjes geïmproviseerd à la Ravel. Moet een dialoog met de natuur voorstellen.

voor alle Interview with the Vampire fans. Dit is uit The Vampire Lestat, ofwel het derde seizoen. Serie met muziek van Daniel Hart, Amerikaanse componist en, ja, misschien wel ook te horen, violist. Die zowel klassieke muziek speelt als ook het voorprogramma van David Bowie heeft verzorgd. Breed figuur. Ik vond het mooie muziek. Op een gegeven moment werd ik ook een beetje ibelig van. Maar goed, ik voeg een link toe aan de speellijst. Kun je zelf oordelen. Mijn favoriet is deze. Overstuurd koper. Subwoofer bassen en een stuwende vibe. Ja. Dat moet een mammoetfilm zijn. Nou, hij heet officieel Prehistoric Planet Ice Age. En het is muziek van Hans Zimmer, Kara Talvi en Andy Rosman. Die laatste twee komen uit de stal van Zimmer. Maar het is breed georiënteerde muziek. Luister bijvoorbeeld naar dit glasharmonicaanse Ice Age

Je hoort de ijskristallen. Maar ook deze ultieme verwondermuziek. Met lage orgelregisters en jankende cello's.

Nou, gebied eerlijkheid te zeggen dat het overgrote deel gecomponeerd is door Cara Talvey en Anzie Rossman. En dat vooral de titeltrack Hans Zimmers naam voert. Altijd een beetje oneerlijk. Maar ja, ik weet ook niet precies hoe dat is gegaan. Of Hans de hele tijd heeft meegekeken over de schouders van de anderen. Of dat ze met z'n allen op schrijfkamp op de hei zijn geweest. Hoe dan ook, het is en blijft Zimmer. 5 minuten lang waan je je toch even mammoet.

de BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Ben Foster. Met het thema uit de film Prehistoric Planet Ice Age. Muziek gecomponeerd door Hans Zimmer, Cara Talvi en Enzi Rosman. Ik heb een link naar deze muziek en ook de andere filmmuziek die ik liet horen geplaatst op de filmlijst. En een link naar die lijst vind je op onze site npoklassiek.nl/jet.

The Canadian Set van de barok-solisten en Bjarte Eiken. Ik zei het net al, volgende week gaan we weer beginnen met een nieuw seizoen van Vrij Spel. En dat trappen we af met de Italiaanse pianist Gianmarco Monetti. Een van de finalisten van Dutch Classical Talent. En hij heeft een nummer gekozen uit de klassieke top 400 om op te gaan variëren. En dit is zijn keuze.

0: Stabat Mater van Pergolesi. Hoe de versie klinkt van Gianmarco Monetti, dat hoor je volgende week in Jets Vrijdagshow. Maar nu eerst is het de hoogste tijd voor het podium met Hans Smits.
1: Ja,
0: Hans.
1: Bijna. Ja, wat gaan wij doen na vijf? Er is een belangrijke prijs voor een jong kwartet met een Nederlands tintje. Een serie afzeggingen van oude meesters. Een liefdesbrief van Chopin. En voor de laatste keer de Roaring Twenties. Net na zessen met een Rhapsody van Gershwin. Maar niet die blauwe, een andere.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Variëren op blauw.
1: Andere kleur.
0: Nou, ik kan niet wachten, Hans. Vooral die liefdesbrief van Chopin. Nul zin in. Dat dus zo meteen in podium tot die tijd. Die Corner Liebe. Ook wat liefde. Maar dan van Frans Lehár. Ik wens je een heel fijn weekend.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Het festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start.

luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Straks om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Seks. In de honger naar vrijheid van de jaren 70 moest alles kunnen. Monogamie was passé, met iedereen het bed in. Dat was niet voor alle vrouwen een pretje.
7: Waar is de liefde dan? Tederheid? Nee, alleen maar neuken.
6: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 vermisten en het totaal aantal doden staat op 543, verreweg de meeste daarvan in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. Dat kan gevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om die eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft dan gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Pam pa pa da pa. Pa pa pa da pa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
6: Seks. In de honger naar vrijheid van de jaren 70 moest alles kunnen. Monogamie was passé, met iedereen het bed in. Dat was niet voor alle vrouwen een pretje.
7: Waar is de liefde dan? Tederheid? Nee, alleen maar neuken.
6: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Smit.
9: Goedemiddag, welkom op deze vrijdag bij Podium, het muziekactualiteitenprogramma van NPO Klassiek. Met zometeen nieuws over een grote prijs voor Jong Weens strijkkwartet met een Nederlandse eerste violist. Een nieuwe liefdesbrief van Frédéric Chopin. In het tweede uur gaan we naar de Roaring Twenties uit de vorige eeuw. En dan zijn er overal op nieuwssites prachtige foto's van de gedeeltelijke maansverduistering van afgelopen nacht. De maan, ook vaak bezongen door componisten, met een lied aan de maan, of zoals Vincenzo Bellini in de opera Norma, over een priesteres die de maan smeekt om vrede te brengen in de beroemde aria Casta Diva, hier gezongen door stersopraan Maria Callas.

Maria Callas, als de priesteres die de maan smeekt om vrede te brengen in Casta Diva, de aria uit de opera van Norma van Bellini. Je hoort de koor en orkest van La Scala in Milaan onder leiding van Tullio Serafin. Leuk nieuws over het Motorskwartet. Dat is een kwartet gevestigd in Wenen. Heeft een grote Duitse muziekprijs in de wacht gesleept. Het jonge Motorskwartet is weliswaar in Wenen gevestigd, maar heeft een Nederlands tintje. Want de eerste violist is de 26-jarige Tim de Vries. Aan de muziekprijs, uitgereikt door de Jürgen Ponto Stiftung, is een prijzengeld van €60.000 verbonden. En, misschien belangrijker nog, een reeks internationale optredens. Zo mag het Motorskwartet onder meer naar het Beethovenfest in Bonn, het Concerthaus in Wenen en de Tonhalle Zürich, toch niet de minste podia. Het Motorskwartet reikt de prijzen sowieso aan elkaar. In mei namen ze deel aan het prestigieuze kamermuziekconcours in Osaka in Japan. En daar wonnen ze behalve de eerste prijs ook 4 speciale awards. En de komende maanden toert het Motorskwartet onder meer naar China, Japan en zelfs Hawaii. In Nederland moeten we nog even geduld hebben tot de Strijkkwartet Biennale van 2028. Daar zullen ze zijn. Maar ze zijn wel mooi hier op je radio. Het tweede deel uit het eerste strijkkwartet van Ludwig van Beethoven.

0: Het tweede deel uit het eerste strijkkwartet van Ludwig van Beethoven, gespeeld door het Motus-kwartet uit Wenen met primarius de 26-jarige Tim de Vries, winnaar dus van een belangrijke prijs, waaraan een reeks internationale optredens is verbonden. Het is 17:55 en volgens mij is het druk op de weg bij de ANWB Tim Schaap. Tim, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Hans. Ja, klopt. Het is behoorlijk aansluit op veel plekken. In totaal staat er in het land zo'n 500 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A2, Utrecht en Bos, tussen Vianen en Zaltbommel. Een file van 25 kilometer en nu 40 minuten. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar ook deels door meerdere regenbuien. Verder de A12, hetzelfde verhaal eigenlijk, richting Den Haag vanuit Arnhem. Tussen Houten en Woerden, 15 kilometer, 30 minuten. En tenslotte nog een ongeluk bij Zoetermeer op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf knooppunt Gouwen, 20 minuten vertraging. De rechter rijstrook is daar dicht.
2: Podium met Hans Smit op NPO Klassiek.

Het eerste deel uit het tweede klarinetconcert van Malcolm Arnold was dat. Je hoorde Wolfgang Meyer op de klarinet met de Bamberger Symphoniker onder leiding van de Duitse dirigent Ingo Metzmacher. Die is 68, dat is nog een jonkie als je het vergelijkt met sommige van zijn collega's. En de jaren beginnen te tellen voor veel legendarische dirigenten op leeftijd. De Italiaan Riccardo Muti heeft een optreden tijdens het slotconcert van het Oostenrijkse Graveneck Festival op 6 september moeten afzeggen. De 85-jarige dirigent moet een medische ingreep ondergaan. Pianist Rudolf Buchbinder neemt de leiding van het concert in Oostenrijk over. Hij dirigeert van achter de vleugel het orchestra Giovanile Luigi Cherubini met een aangepast programma. Onder andere twee pianoconcerten van Mozart. En nog een afzegging om gezondheidsredenen. Pianist en dirigent Daniel Barenboim heeft zich teruggetrokken als jurylid van het Arthur Rubinstein pianoconcours in Israël volgende maand. Deze prestigieuze wedstrijd heeft een persoonlijke betekenis voor hem, aangezien Arthur Rubinstein zijn mentor was. Barenboim maakte vorig jaar bekend dat hij de ziekte van Parkinson heeft, maar probeert zijn werkzaamheden voort te zetten binnen de grenzen van wat zijn gezondheid toelaat. Op 22 september wordt Barenboim verwacht in het concertgebouw met zijn West Eastern Divan Orchestra, waarin de Arabische en Israëlische muzici samenspelen. En die afspraak die staat nog altijd, zo laat het concertgebouw weten. Hier horen we dat gezelschap in het slotdeel uit de Sinfonia Concertante voor hobo, klarinet, fagot en hoorn van Mozart.

Het slotdeel uit de Sinfonie Concertante voor Hobo Klarinet van God in Hoorn van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoorde Mohamed Saleh op de hobo, Kinan Asme Klarinet, Mor Biron Fagot en Charion Poliak op de hoorn. En het West Eastern Divan Orchestra onder leiding van Daniel Barenboim. En dat orkest staat dus, als het allemaal goed gaat, op 22 september in het Concertgebouw in Amsterdam. In Podium lezen we in de rubriek Zomerliefde elke dag een liefdesbrief van een componist. Deze week zoomen we in op de mannen van Frédéric Chopin. Lang werd Chopin voor heteroseksueel gehouden. Maar wat jaren geleden onthulde de Zwitserse radio in een podcast dat Chopin liefdesbrieven schreef aan mannen. Omdat homoseksualiteit lang taboe was, verdwenen die passages uit briefedities of werden Chopins brieven anders verklaard of expres verkeerd vertaald. Er is over deze ontdekking vorige maand een boek geschreven, Chopins Männer, de mannen van Chopin. En vandaag lezen we, net als gisteren, uit de brieven aan zijn schoolvriend Titus Wojciechowski. Als Chopin 20 is, logeert hij een poos bij zijn oud-klasgenoot op het landgoed van dienstfamilie. En na zijn vertrek uit Polen zal Chopin alleen nog per brief contact hebben met Titus. Hij schrijft onder meer: ik word er blij van dat in mijn hart een geheim begraven ligt. In mij ligt het einde van iets wat bij jou begint. Wees jij ook blij dat je in mij een afgrond hebt waar je zonder na te denken alles in kan werpen, als bij je tweede ik, want jouw geest ligt daar al lang. Ik begrijp je, ik doordring je geest. Laten we elkaar omhelzen, want meer valt er niet te zeggen. Geef me nog een kus. Vergeef het me dat ik zo'n varken ben, tussen ons gezegd. Geef me een kus, liefde geliefde. Ik ben ervan overtuigd dat je nog van me houdt. Ik ben zo bang voor je als voor een tiran. Ik weet niet waarom, maar ik ben bang voor je. Mogen alleen jij die macht over mij hebben. Jij en niemand anders. Tot aan de dood ben ik van jou. Einde citaat. Als Chopin op zijn sterfbed ligt, vraagt hij Titus om naar Parijs te komen, maar zijn vriend kan of wil niet afreizen. Hoe Titus tegen Chopin aankeek, dat weten we niet, want die brieven die gingen verloren. Hier horen we Vladimir Ashkenazy met de tweede ballade van Frédéric Chopin.

0: Vladimir Ashkenazy met de tweede ballade van Frédéric Chopin, begraven op Père Lachaise, maar zijn hart behoorde toe aan zijn vaderland Polen. En misschien dus ook al aan zijn jeugdvriend Titus. Het is 13 minuten voor 6. Tijd voor de ANWB. Tim Schaap met de verkeersinformatie.
1: De drukte begint langzaamaan wat af te nemen, maar we zitten nog altijd boven de 350 kilometer en er zijn nog een paar opvallende files. Onder andere de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een file van 12 kilometer en 35 minuten. Verder een ongeluk bij Harmelen op de A12 richting Den Haag. Vanaf Houten nog een file van 30 minuten. Goeie nieuws is dat de weg daar weer vrij is. En tenslotte de A50 nog Arnhem richting Os. Vanaf Heteren file tot aan afrit Ravenstein. 18 kilometer. Het verkeer doet er zo'n 30 minuten langer over momenteel.
2: Podium met Hans Smit op

Edgar Moreau op de cello bij Il Pomodoro onder leiding van Riccardo Minasi met het slotdeel uit het celloconcert in D groot van Giovanni Benedetto Platti. Ik heb nog een fijne klassieke tip voor je op de valreep van dit uur van Podium. Klassieke muziek tussen de bomen in het groen van het park in Rotterdam. Dit weekend vindt daar Klassiek in het Park plaats, een gratis stadsfestival met onder andere concerten door Sinfonia Rotterdam, een kleuteropera van Verdi en pianist Niklas van Pauken met Piazzolla. Klassiek in het Park is ontstaan uit de Dag van de Romantische Muziek. Het duurt het hele weekend. Het festival is vrij toegankelijk, zoals ik zei, en vindt plaats in het park bij de Euromast in Rotterdam. Tot aan Sterrennieuws hoor je een van de muzici die in Rotterdam optreden, violist Tosca Opdam. Ze speelt met pianist Alexander Ullman de romance uit de vioolsonate van Edward Elgar. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik voelde me zo gezien.

0: beroemd en veel wordt.
1: Deze week is mijn gast componist, muzikant en pianist Jan-Willem Rozenboom.
2: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ster. Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Seks. In de honger naar vrijheid van de jaren 70 moest alles kunnen. Monogamie was passé, met iedereen het bed in. Dat was niet voor alle vrouwen een pretje.
6: Waar is de liefde dan? Tederheid? Nee, alleen maar neuken.
5: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 5:30 NTR NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. Het zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist en het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Omdat het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet komt, is de kans op een overdosis groter. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. Uitvaartorganisatie Dela gaat meer dan 120 kindergraven in Gouda de komende 2 jaar nog niet ruimen. Dat besluit is genomen na kritiek van de ouders van overleden kinderen. Die kregen het voorstel om hun kinderen te laten herbegraven of cremeren voor duizenden euro's of om de graven gratis te laten ruimen. En veel ouders waren daardoor geschokt. Tientallen mensen kunnen een stadionverbod verwachten van Feyenoord. De club denkt dat ze betrokken waren bij het vuurwerkincident bij de uitwedstrijd tegen Cambuur afgelopen weekend. En ook mensen die hielpen bij het afsteken of bivakmutsen droegen, krijgen een straf. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om daar de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers en dat is alles voor Noorwegen. Op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door een Noor. Leknessund, en hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen

0: al in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Seks. In de honger naar vrijheid van de jaren 70 moest alles kunnen. Monogamie was passé, met iedereen het bed in. Dat was niet voor alle vrouwen een pretje.
5: Waar is de liefde dan? Tederheid? Nee, alleen maar neuken.
4: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:45, NTR, NPO 2.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attens.
6: Nee, Attens met ds.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Smit.

Dat waren David Engel, Guy Stroman, Larry Rabin en Stan Chandler met Biding My Time uit Girl Crazy van George Gershwin. Ja, vandaag gaan we in het podium voor het laatst na zessen een eeuw terug in de muziekgeschiedenis. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van de jazz, van de blues en de invloed die dat had op de gecomponeerde muziek. Met een componist die al vroeg naar het samengaan van Afro-Amerikaanse muziek en klassiek op zoek was, George Gershwin. Begin jaren 20 schreef hij zijn opera Blue Monday en later in de jaren 30 zijn beroemde opera Porgy and Bess. Maar in de jaren 20 was Gershwin in de eerste plaats succesvol met zijn musicals. Tientallen nummers uit zijn musicals zijn tot het standaard repertoire gaan behoren. Zoals Swanderful uit Funny Face, Gershwin's theatersucces uit 1927.

Metallica Stereo, deze gouden combinatie. Ella Fitzgerald en het orkest van Nelson Riddle met Swanderful uit Funny Face 1927 van George Gershwin. En Gershwin had in die tijd ook succes met zijn Rhapsody in Blue, een jazz pianoconcert dat hij schreef voor de band van Paul Whiteman. Bijna gedwongen eigenlijk, want Paul Whiteman had hem eerst vriendelijk gevraagd of hij een groot stuk voor zijn band wilde schrijven waarin klassiek en jazz samengaan. Gershwin bedankte voor de eer, want hij had het te druk met zijn musicals. Whiteman zette hem vervolgens voor het blok door in een interview in de krant te vertellen dat Gershwin al bijna klaar was met het stuk. Gershwin, lichtelijk geïrriteerd, ging toen toch maar aan de slag, anders zou Whiteman iemand anders vragen. De opname van Rhapsody in Blue die Gershwin met Paul Whiteman maakte in 1924, die ging de wereld over, werd een inspiratiebron voor veel componisten, bijvoorbeeld ook Rachmaninoff, die het stuk bij het schrijven van zijn vierde pianoconcert in het hoofd had. Gershwin schreef later nog een tweede Rhapsody die lang niet zo bekend is geworden. In 1931, aanvankelijk bedoeld als filmmuziek, maar de filmstudio gebruikte uiteindelijk maar een paar minuten van het stuk. Hier horen we het helemaal, 12 minuten en 52 seconden. The Second Rhapsody van George Gershwin.

0: Ja, wat leuk om ook hier te horen. Die Second Rhapsody van George Gershwin uit 1931. 7 jaar na de Rhapsody in Blue die hij schreef voor Paul Whiteman. Je hoorde hier Wayne Marshall, pianist en tegelijkertijd dirigent van het WDR Funkhaus Orkester. Het is 6:55, nog één keer in podium de ANWB Tim Schaap.
1: De meeste files worden nu gelukkig snel korter, maar er zijn nog een paar opvallende plekken. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een file van 12 kilometer en 35 minuten. Ook de A4 staat er nog tussen, onderweg vanuit de hoofdstad richting de Hofstad, dus richting Den Haag. Tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude 20 minuten. En tenslotte bergingswerk na een ongeluk bij Harmelen op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf knopen de Lunetten een file van 10 kilometer en 20 minuten.
2: Podium met Hans Smit op NPO Klassiek.

Elegie voor viool en piano van Camille Saint-Saëns was dat. Gespeeld door Elena Orioste op de viool, Tom Poster op de piano. Hun album Thème Varié is de NPO Klassiek CD van de week. Je kan hem helemaal beluisteren via onze website. Met allemaal muziek van Franse componisten, onder wie drie vrouwen: Charlotte Souy, Mel Bonis en Elsa Barenne. Tijd voor onze gouden opname in Podium. Deze week de mooiste opname van Bas Harry van den Kamp. Vorige week overleed hij op 79-jarige leeftijd. Hij had als zanger een voorliefde voor muziek uit de Renaissance en de Barok. Afgelopen dinsdag was van den Kamp's uitvaart in de Vrijburg in Amsterdam. Die kerk was de geboortegrond van het huidige Capella Amsterdam. Met dirigent Jan Boeken en organist Bernard Winsemius stond van den Kamp aan de wieg van dat koor. Van den Kamp richtte ook het Gesualdo-consort op, waarin hij zijn fascinatie voor de madrigalen van Carlo Gesualdo en diens tijdgenoten kon uitleven. Zijn magnum opus was het opnemen met het Gesualdo-consort van alle werken van de Nederlandse organist en componist Jan Pieterszoon Swelinck. In van den Kamps oren en ogen was Swelinck de beste componist die Nederland heeft voortgebracht. Daarom beginnen we deze week elke gouden opname met dat Swelinck-monument. Ook vandaag deze Psalm 42, Zoals je het hert hoort brullen, zongen Capella Amsterdam en het Gesualdo-consort afgelopen dinsdag samen bij van den Kamps uitvaart.

Het is Diego Waldo Concert onder leiding van Hardy van der Kamp met Ainsi qu'on va le faire bruire, de muzikale toonzetting van Psalm 42 door Jan-Pieter Zoon-Zweling in 1614 gemaakt. Zoals je het hert hoort brullen bij het speuren naar frisse wateren, zo is het mijn hart dat verlangt hier naar uw waterstromen. De beginregels van die Psalm 42 en de regels ook die van de Kamp zeer aanspraken. Want het hart, daar ging het om. De regels die zijn rouwkaart sierden en hem als muzikus typeerden waren: fijnzinnige woorden moeten van mijn hart uitgaan, want ik wil zo graag een koningslied zingen. Woorden uit Psalm 45. Hardy van Kamp werkte vaak samen met pioniers op het gebied van de oude muziek. Hij zong bij onder meer John Elliott Gardner, William Christie, Gustav Leonard, Ton Koopman en Frans Brugge. In 1989 nam hij met het orkest van de 18e eeuw van die laatste de Hohe Messe van Bach op. Een live opname gemaakt in Tivoli-Vredenburg.

0: Orkest van de 18e eeuw, onder leiding van Frans Brugge, met Harry van den Kamp de bas als solist in de basaria Et in Spiritum Sanctum Dominum uit de Hohe Messe van Bach, opname uit 1989. En de gouden opnamen die we wekelijks laten horen, die zijn te vinden op onze website npoklassiek.nl/podium onder het kopje gouden opname. Straks in het zomeravondconcert om 8 uur schakelen we rechtstreeks naar Utrecht voor het openingsconcert van het Festival Oude Muziek. Live vanuit de grote zaal van Tivoli Vredenburg hoor je een monumentale mis uit de 16e eeuw. De Missa Sopra Ecco Si Beato Giorno van Alessandro Striggio. Niet zoals de meeste polyfone werken met 4 verschillende stemmen, 5 of 6 misschien. Nee, 40 stemmen maar liefst. Gisteren blikten we in het podium even vooruit op dat Festival Oude Muziek met festivaldirecteur Xavier van Damme. En hij nam ons vast even mee naar dat 40-stemmig werk van Striggio.
1: Muziek uit Italië, 40-stemmig, zoals je zegt, met 40 partijen. Niet alleen met 40 stemmen, want er klinken ook instrumenten bij. En je kon in de Renaissance over het algemeen vrijelijk gaan variëren of beslissen of je zo'n partij wilde invullen met een zangstem, dan wel met een instrument, dan wel met allebei. Dus als ik het goed heb, dan staan ze met 51 man op het podium. En het slotconcert wat we hebben met Vox Luminis, dat is ook 40-stemmig. Dus tussen die twee momenten van polyfone extravagantie, daartussen zit het festival eigenlijk ingeklemd.
0: Ja, heerlijk. Al dus Xavier van Damme, dus directeur van het Festival Oude Muziek, dat vandaag van start gaat. En die 51 mensen op het podium zijn de zangers en muzici van het Franse topensemble Le Concert Spirituel van Hervé Niquet. Straks vanaf 8 uur live te horen hier op deze zender in het zomeravondconcert. Polyfone extravagantie dus. Dit zijn Niquet en zijn Concert Spirituel met een deel uit de Water Music van Georg Friedrich Händel.

De concert spirituel onder leiding van Hervé Niquet. Het topensemble dat vanavond om 8 uur te horen is in het zomeravondconcert. In het openingsconcert van het Festival Oude Muziek live vanuit Utrecht. Hier hoorde je ze in het tweede deel uit Water Music van Georg Friedrich Händel. Muziek die klonk op de River Thames in 1717. En dat is dan weer een mooi muzikaal Londens bruggetje naar Opium, straks naar zevenen. Want in deze aflevering loopt Brecht van Hulten met schrijver Arthur Japin door Londen, de stad die een belangrijke rol speelt in Lord M, de nieuwe roman van Japin. Samen bezoeken ze locaties die een grote rol spelen in het verhaal. En tussen de wandelingen door hoor je muziek die verbonden is aan het boek. Tot aan Ster voor 7 uur, de eerste nocturne van de eerste componist John Field, Alice Sarah Ott op de piano. Ik wens je een prachtige avond.

0: NPO Klassiek. Het festival Oude Muziek Utrecht gaat weer van start. En NPO Klassiek is er live bij. Ensemble Le Concert Spirituel opent het festival. En het wordt een spectaculair openingsconcert met muziek voor meer dan 40 stemmen. Luister en kijk mee naar dit bijzondere concert. Straks om 8 uur de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht in het zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust.
2: Voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek.

0: presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
1: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
2: Seks. In de honger naar vrijheid van de jaren 70 moest alles kunnen. Monogamie was passé, met iedereen het bed in. Dat was niet voor alle vrouwen een pretje.
3: Waar is de liefde dan? Tederheid? Nee, alleen maar neuken.
2: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:45, NTR, NPO 2.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen bij de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel, want ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog. Er vallen stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Maar die buien trekken wel via het oosten het land uit. Vanavond wordt het dan droog. Vannacht volgen opnieuw buien en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
5: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
6: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist.

0: juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
1: Mijn naam is Nino Guettadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
2: NPO Klassiek. Tros. Opium met Brecht van Hulten.
3: Goedenavond en welkom bij deze speciale uitzending van Opium vanuit Londen. Ik loop hier door een Londens park met naast mij niemand minder dan een van Nederlands meest succesvolle schrijvers, Arthur Chapin. Ja, Arthur, we zijn hier omdat jouw nieuwe historische roman Lord M, die deze week is uitgekomen, zich helemaal afspeelt in het Londen van de 19e eeuw. Ja. En de roman bestaat uit twee verhaallijnen. Hè? Kun je kort vertellen wat die verhaallijnen zijn?
4: Jazeker. Lord M staat voor Lord Melbourne. En we zijn in de ene verhaallijn in het Engeland van Victoria. Zij is 18 jaar, wordt koningin. En hij is haar steun en toeverlaat. Hij is dan in de 60. En hij leidt haar op in vele manieren, maar ook in de liefde. Want zij moet een man kiezen. En hoe doe je dat? Hoe weet je wat liefde is? En dan vraagt ze naar zijn grote liefde. En hij moet terugdenken aan zijn jeugd, van zijn jongere jaren. En aan Lady Caroline, de grote liefde van zijn leven. Met een zeer dramatische wending, die ik nu nog niet zal weggeven.
3: Nee, natuurlijk. En dus schrijft hij ook over Lady Caroline aan koningin Victoria. Want zij wil eigenlijk weten, hoe ging dat?
4: Zij wil weten, er was een berucht schandaal in de 19e eeuw. En zij heeft ervan gehoord. En ze zegt, nou, jij begrijpt wat liefde is. Hoe werkte dat dan? En dan dwingt ze hem eigenlijk om die voor hem toch pijnlijke geschiedenis op te schrijven. Dus dat is de andere verhaallijn.
3: Dit verhaal heb je al heel lang in je hoofd, heb ik laten vertellen. Tenminste, misschien niet zo in romanvorm. Ja. Maar dat is vroeg begonnen. Waar begon dit verhaal?
4: Ontzettend vroeg. Op mijn 16e. Was er een film, Lady Caroline Lamb, dus over die geliefde van Lord M. En dat was een film die mij zo gegrepen heeft, niet in de laatste plaats door de schitterende muziek, maar ook door de schitterende beelden, een geweldige verhaal, een grote regisseur. En om de een of andere reden heeft niemand ooit van die film gehoord. Ik vertelde er mijn hele leven al over en mensen zeggen, nee, dat ken ik niet. Er is ook nog maar één kopie van in het British Film Institute, ik weet niet waarom. Maar mij heeft hij enorm geïnspireerd. Ik heb minstens 15, misschien wel 20, 25 keer gezien. En heb vaak die muziek geluisterd. Dus zo lang ben ik bezig met Lady Caroline. En om de een of andere reden, pas nu, denk ik, nou, ik ga daar een boek van maken.
3: Ja, die muziek waar je het over hebt, daar gaan we straks nog ook wat van laten horen. Maar jij gaat mij dus vandaag rondleiden langs alle plekken in Londen die een belangrijke rol spelen in je boek. En die nou verbonden zijn met die drie hoofdpersonen. En waar gaan we als eerst naartoe?
4: Ah, we gaan nu naar Kensington Palace, waar Victoria is opgegroeid. De eerste 18 jaar van haar leven in een heel strikt regime. En zij, eigenlijk bij het begin van het boek beginnen we. Want Lord M krijgt een oproep om te komen onmiddellijk. Namelijk de koning is gestorven en Victoria wordt koningin. En hij rijdt op zijn paard hier door, eigenlijk waar we lopen. Hier reed hij in galop heen naar dat prachtige gebouw, Kensington Palace.

0: Ja, de roman begint eigenlijk op het moment dat Lord Melbourne, die dan prime minister is, wordt gewekt. Hè? De koning is overleden. En hij moet zich melden bij Kensington Palace, waar we nu rondlopen. Zeker. Allemaal prachtige kamers. Ja, hij moet zich hier melden, want hier woont de troonopvolgster, prinses Victoria, met haar moeder. Wat voor jeugd heeft zij gehad? Ik zie hier iets van Kensington System Rules. Wat zegt dat?
1: Het was een hele strenge, nare jeugd waarin ze geprobeerd werd om Victoria klein te houden. Haar vader was jong gestorven. Haar moeder stond er alleen voor en kreeg hulp van een werkelijk door en door slecht iemand, Sir John Conroy. En die heeft mede deze regels opgesteld. Ze staan hier aan de muur, 10 hele strenge regels, er waren er nog meer, waaraan zij moest voldoen. En betekent eigenlijk dat ze geen vrij leven had. Ze moest bij haar moeder in bed slapen. Ze mocht niet alleen over de trap, ze moest haar hand worden vastgehouden. Ze mocht niet eten wat ze wilde. Er was eigenlijk geen enkele ruimte voor. Dus op het moment, dezelfde ochtend dat ze koningin wordt, breekt ze daarmee. Lord Melbourne, Lord M, is dan hier. En samen zorgen ze dat ze los kan komen uit dat oude systeem.
0: En ze willen ook meteen weg hier, hè? Weg uit dit hele paleis.
1: Absoluut. Dit heeft zoveel nare herinneringen voor haar. Ze wil een nieuw paleis en dat wordt Buckingham House, Buckingham Palace nu. En dat is helemaal nog niet klaar en dat is ook heel slecht en het stinkt er. En toch zegt ze, ik woon liever daar nog een paar jaar in de bouwwerkzaamheden, dat ik 1 dag langer hier blijf.

0: Je hoorde Hommage à la Reine d'Angleterre, speciaal gecomponeerd door Johann Strauss senior voor koningin Victoria. Voor tijdens het eerste bal dat zij hield in 1838 op Buckingham Palace. En deze compositie werd ten gehoor gebracht door Johann Strauss senior zelf met zijn Weense orkest. Het is een wals waarop Lord Melbourne en koningin Victoria samen dansten. Moet je even voorstellen, iemand van in de 60 en een 18-jarige dame. Wat voor een band hadden ze?
1: Een hele nauwe band. Daar werd ook heel raar tegen aangekeken. Er gingen allemaal roddels dat er iets liefdevols of iets smerigs zou zijn. Allemaal niet waar, voor zover wij weten. En dat, nou, ik neem dat ogenblikkelijk aan. Want er was een hele andere band. Hij had een zoon verloren. En zij biedt hem eigenlijk de kans om iemand op te voeden. Zij heeft nooit een vader gehad en hij is die vaderfiguur voor haar, die haar in alles steunt. Een van de twee mensen die ze vertrouwde in haar hele leven, in haar hele jeugd. En totdat ze gaat trouwen met Albert. En hij, hij is daar heel veel. Wel vier keer op een dag komt hij op het paleis. En als ze er niet zijn, schrijven ze elkaar. Hij had zijn eigen kamer in Windsor Palace, eigen appartementen zelfs op een gegeven moment. Een hele nauwe band, maar het is een band van opvoeding eigenlijk. Zoals een vader van een kind kan houden.
0: Ja, en jij zei net, ze had hem nodig ook, omdat ze eigenlijk door die strenge jeugd niks geleerd had en alles moest leren. Dus zij vraagt hem continu om advies. Maar ergens zegt zij ook dat ze zichzelf ongeschikt vond voor de menselijke omgang. Was Victoria ook een beetje mensenschuw?
1: Ja, ze had nooit iemand gezien in de jeugd eigenlijk, behalve die mensen die haar werden toegestaan. En dat waren er maar heel weinig. Ze mocht zeker niet met volwassenen omgaan. Dus ze komt eigenlijk wereldvreemd dat koningschap binnen. En heeft iemand nodig die haar vertelt hoe je met mensen omgaat, hoe je je koninklijk gedraagt. En dat heeft ze altijd vreselijk gevonden. De publieke zaken. Je zag het niet aan haar. Ze deed het heel goed. Ze speelde het heel goed. Maar het was gespeeld. Ze voelde zich niet op haar gemak. Behalve met haar hondjes. Later gelukkig met Albert, zolang hij leefde. En, dus ze heeft dat geluk wel degelijk gekend, maar niet vanuit haar jeugd.

0: Je hoorde Westminster uit Londen, een suite voor orkest van Eric Coates. En Londen is de stad waar ik in deze speciale uitzending van Opium samen met schrijver Arthur Japin doorheen wandel. Zijn nieuwe roman Lord M speelt zich grotendeels af in de Engelse hoofdstad. We hervatten Japins rondleiding waarin hij meer vertelt over zijn boek en de hoofdpersonen.
1: We waren dus net bij Westminster, waar Lord M werkte. Maar we gaan nu echt naar zijn huis kijken. We lopen over Whitehall, waar vroeger het grote paleis was, waar niets meer van over was. Het paleis dat William en Mary niet wilden hebben. En we gaan naar zijn huis, wat er recht tegenover is.
0: Ja, dat is het geboortehuis van Lord M, hè?
1: Zeker.
0: En waarom is dit zo'n historische plek?
1: Het is sowieso de plek waar Engeland geregeerd werd vanaf... De middeleeuwen. En het is het hart van het regeringscentrum. We komen zo langs Downing Street. Dat is echt naast zijn huis. En voor mij is het van belang. Omdat eigenlijk alles wat zich in Lord M's en Lady Caroline's leven afspeelde. Eigenlijk allemaal in deze buurt. Of in ieder geval niet verder dan een paar minuutjes lopen van hun huis was.
0: Ja. Alle plekken eigenlijk in deze wijk spelen een belangrijke rol in jouw roman. Maar je hebt er persoonlijk ook een band mee. Wat verbindt jou aan deze plek persoonlijk?
1: Ja, niet per se deze wijk, maar het centrum van Londen is na aan mijn hart vanaf heel kleins af aan. Ik kwam er met mijn ouders voor de eerste keer. Dat was niet per se prettig, omdat ze veel ruzie hadden. Ruzies die ik me nog herinner. Maar daarna ben ik met mijn moeder hier ontzettend veel theater gaan zien. We gingen 1-2 keer in het jaar om alle grote stukken en alle grote acteurs te zien. En het is voor mij altijd mijn veilige plek geweest naast de minder aardige dingen in Nederland. Wat best een onprettige jeugd was. Maar dan gingen we hierheen en dan die stukken en die theaters, dat werd mijn leven.
0: En dan eigenlijk misschien best gek dat je nu pas... Een roman in Londen situeert.
1: Ja, dat vind ik zelf ook heel gek. Het is zo dichtbij me, misschien daarom wel. Dat ik het meende goed te kennen. Dat je denkt, ik heb daar niet zoveel vragen meer bij. Maar nee, dat klopt. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik denk dat ik er nog eentje in mijn hoofd heb. We zullen zien.

0: Oh ja, en dit is dus Westminster Abbey. En hier heeft dus die kroning plaatsgevonden. Dat is wel een hele bijzondere dag voor haar natuurlijk. Hoe bracht ze het ervan af maar op haar 19 jaar?
1: Ja, ze wachtte een jaar. Want het was een jaar rouw om de vorige koning. Zoals dat bij Charles en zijn moeder ook gebeurd is. En ze deed het ontzettend goed. Ze had een enorme hekel aan publieke verschijningen. Maar het ging geweldig. En Lord Wellington, die erbij was, die zei... Nou, als dit mijn dochter was, dan zou ik zo trots zijn op haar. Daar is de kapel daar... Het ding met die poort, maar daar mogen we niet in. We kunnen wel eventjes deze poort door en dan kunnen we het van de andere kant bekijken.
0: En welke kapel is dat?
1: Dat is de kapel waar Victoria getrouwd is. Dat gebouw daar aan de zijkant. En ze wilde eigenlijk niet, want ze ook weer omdat ze het zo klein mogelijk wilde houden, had ze liever een kleine ceremonie gehad in Buckingham Palace. Want ze hield nou helemaal niet van veel mensen. Maar het moest hier, omdat ja, ze waren gewoon verplicht om zoveel mensen uit te nodigen, adellijke mensen. Ja. En die moesten allemaal een plaats hebben, anders zouden heel veel mensen zich geschoffeerd hebben gevoeld. Dus het is wel hier gehouden, maar ze zei ervan, ik vind het een schokkende plek voor iets plechtigs. Het is beter geschikt als een schoollokale voor een opslag. Zo koud, zo donker, het zou beter als cachot geschikt zijn of als grafkelder.
0: Zij is dus getrouwd met Albert. Dat was nog een hele kwestie, hè? Die huwelijkskwestie. Ze wilde er afhankelijk helemaal niks van weten. Ze zei, ik ben nog veel te jong. Maar uiteindelijk is ze gevallen voor haar volle neef. Kon dat zomaar, trouwen met je neef?
1: Trouwen met je neef was bijna een voorwaarde.
0: Ja.
1: Nee, dat was het probleem niet. Het probleem was eigenlijk dat hij Duits was weer. Ze hadden heel veel Duitse vorsten gehad. En het parlement en ook het volk was daar niet zo dol op. Dus dat was het grootste probleem. Eigenlijk werd ze wel vrij snel verliefd op hem, maar ja, ze wist niet hoe ze de liefde aan moest pakken. Daarom had ze Lord Melbourne en vraagt hem ook, je leidt me zoveel dingen op, vertel me over de liefde, wie was jouw liefde? En dan moet hij het verhaal van Lady Caroline gaan vertellen, wat hem veel pijn gedaan heeft. Maar door hun gesprekken daarover heeft ze tot een keuze kunnen komen en het was een bijzonder gelukkig huwelijk.
0: Waarom viel ze op hem?
1: Ja, precies weten we het niet, maar we weten dat ze op een gegeven moment al heel erg giechelig werd als zijn naam genoemd werd. Ja, het klikte gewoon, dat kan gebeuren. Soms weet je het ook niet. Hè?
0: Terwijl hij toch best wel streng in de leer was, hè, met die Pruisische achtergrond. En zij was eigenlijk veel losser in de omgang.
1: Ja, hij was ook best wel streng op haar. Hij vond dat ze te makkelijk met het personeel omging. Dus hij had best wel heel veel regels. En dat werd ook lastiger, want hij kreeg geen functie. Hij mocht eigenlijk niks doen en hij verveelde zich enorm, waardoor hij zich nog meer ging bemoeien met zaken. Maar desondanks hebben ze enorm goed, groot, gelukkig huwelijk gehad.
0: Ja, en dat begon hier in de Royal Chapel, waar hij naar binnen werd of naar het altaar werd geleid op muziek van Handel.

0: Door de roman lopen twee parallele lijnen eigenlijk. Hè? De ontluikende liefde en het huwelijk van Victoria, waar we het net over hadden. Maar ook de ontluikende liefde en het huwelijk van Lord M zelf met zijn grote liefde, Lady Caroline. Wat voor een vrouw was zij?
1: Zij kwam uit de allerhoogste adel. En dat betekende twee dingen. Dat je eigenlijk geen zorgen meer hoefde te maken wat iemand van je denkt. En vooral, en dat zegt Melbourne ook, dus parallel met de allerlaagste klasse. Want er was totaal geen enkele opvoeding. Zij werd opgevoed door haar tante mede, Duchess Georgiana van Devonshire. En dat was een van de meest excentrieke vrouwen van Londen. Beroemd om haar enorme hoge pruiken met zeeslagen daarin. Maar ook om haar ménage à trois die ze had met de vriendin van haar man. En er was geen enkele regel. Je kon doen wat je wilde. En wat er gebeurde met die kinderen, die werden losgelaten in die enorme paleizen. Met die gigantische tuinen erachter. Ook hier in Londen, Devonshire House. En er was totale vrijheid. En die kinderen moesten maar zien hoe ze aan hun kostje kwamen. Vanaf een jaar of drie werden ze losgelaten en deden ze zich pijn. Ja, dan was dat een goede les. En als ze iets wilden leren, moesten ze zelf een leraar regelen. En als ze ergens wilden slapen, pakten ze een kussen en ze zochten een stil hoekje. Totale vrijheid met als gevolg dat er ook geen regels zijn als ze groter zijn. Dus Caroline voelde zich volledig vrij. En dat was goed te merken, want ze deed alles wat God verboden had. Inclusief zich verkleden als man, wat ook nog echt strafbaar was in die tijd. En heel lang daarna ook nog. En,
0: want waarom verkleedde ze zich dan als man?
1: Gekkigheid, gewoon spel. Je verbergen, iemand anders kunnen zijn. Onder andere ook omdat ze een affaire had toen ze al getrouwd was met Lord Melbourne. Een affaire met Byron, om dan eigenlijk incognito over straat te gaan. Zo begon het. Maar daarna vond ze het ook leuk om zo gezien te worden. En ze deed alles wat eigenlijk niet paste in die regels. En dat ging tot op zekere hoogte goed. Totdat Lord Byron zich tegen haar keerde. En ze uiteindelijk toch een outcast geworden is in Londen. Maar een vrij gevochten geest. Iemand die de tijd vooruit was, zou je kunnen zeggen. Ze had het heerlijk gevonden in de jaren 70 of 80 van de vorige eeuw.
0: Grappig dat je dat zegt. Ja, want ja. Toen ik het las, dacht ik ook, deze vrouw heeft gewoon in de verkeerde eeuw geleefd.
1: Absoluut.
0: Eigenlijk. Ze was vooruitstrevend. Ze uitte zichzelf helemaal. Zelfexpressie, wat je nu heel erg hebt natuurlijk. Ja. Maar toen was dat heel bijzonder. Ik zag ook wel ergens parallellen met Victoria. He, dat vooruitstrevende, dat je eigen wil hebben.
1: Zeker.
0: Maar ook wel driftbuien hadden ze allebei.
1: Ja, zeker. Victoria kon enorm boos worden. Dat vond ze dan heel vervelend, maar ze hield het niet helemaal goed binnen. En Caroline, op een gegeven moment is ook krankzinnig verklaard, omdat het zo gek werd wat ze deed. Helaas. Ze was, wil ik ook nog even zeggen, een schrijfster en vrij succesvol. Het eerste boek, omdat het een schandaalboek was over die affaire met Lord Byron. Maar daarna heeft ze twee boeken geschreven waarover Goethe zelf zei dat het een groot schrijfster was. Dus dat had ze ook nog in zich, ja.
0: Ja, dus enige gelijkenissen. Behalve dan dat schrijven. Dat deed Victoria niet, volgens mij.
1: Enorme dagboeken. Ja, is ook gepubliceerd. Ze schreef heel veel. De hele dag werd genoteerd, ja.
0: Maar goed, ze pleegde geen ontrouw, zoals Caroline
1: en Victoria. Nee, integendeel. Nee.
0: Tot zover de overeenkomst.

0: Dat was muziek van Richard Rodney Bennett voor Lady Caroline Lamb. Een film die voor Arthur Chapin een grote inspiratie vormde voor zijn roman Lord M. Hij vertelt in deze speciale aflevering van Opium in Londen over de hoofdpersonen uit zijn boek en de locaties die in hun leven een rol speelden. We zijn bij de volgende en laatste stop.
1: Dit gebouw, wat wel denk ik verbouwd is, hier woonde Lord Byron. En de grootste, meest schokkende affaire die eigenlijk Lady Caroline's leven heeft verwoest. En ook bijna dat van Melbourne. Dat was, terwijl zij getrouwd was met hem, had ze een affaire met Lord Byron. En Byron was de grote romantische dichter. Wereldberoemd in zijn tijd. Mensen wilden echt allemaal een lok van zijn haar. En hij kon niet over straat zonder, zoals een nieuwe filmster, een popster zou zijn. En hij woonde hier. En om hem te kunnen bezoeken, zonder dat mensen dat wisten, verkleedde zij zich als page. En kwam binnen en zag tot haar verdriet zag hij niet ogenblikkelijk dat zij het was. Dus toen heeft ze zich ontkleed en liet ze zich zien, ik ben het. En dat deed ze vaker. En op een gegeven moment had hij zo genoeg van haar gedrag dat hij wilde haar niet meer ontvangen. En toen is ze in de hoedenzaak daar beneden, waar nu schoenenzaak zit. Daar heeft ze hem op zitten wachten tot ze werd weggehaald.
0: Ja, Lord M heeft dus heel wat verdriet moeten verstouwen. En dat is ook een van de redenen dat hij niet naar de muziek van Mozart luistert, terwijl hij die componist aanbidt. Want hij zegt, ja, dat herinnert me aan mijn verdriet. Al na een paar maten breek ik en er schuilt gevaar tussen de noten. Dus helaas voor Lord M, maar wij gaan toch even naar Mozart luisteren.

0: Ja, die arme Lord M heeft dus echt best wel veel voor zijn kiezen gekregen. Met al die uitspattingen van Caroline en dat vreemdgaan. Dingen waarvoor hij zich ook schaamde. En toch zegt hij een aantal keer in het boek, ik kan maar niet boos worden op haar.
1: Nee.
0: Maar hoe komt dat?
1: Nou, dat is denk ik echt de liefde. ja, hij vraagt het zichzelf ook af. Het is natuurlijk ook een van de kernthema's van het boek wel. Hoe blijf je van iemand houden nadat ze je zo bedrogen heeft. En niet alleen bedrogen, maar ook hem echt in gevaar heeft gebracht. Zijn carrière in gevaar heeft gebracht. En nou, zijn familie en eigenlijk haar familie ook wil haar heel graag opgesloten krijgen. In ieder geval gescheiden. En ook dat heeft hij nooit willen doen. En ergens zegt hij, ja, hoe meer ze haar zwart maken, hoe meer ik eigenlijk van haar ga houden. En ja, dat bestaat allemaal in de liefde. En dan kan je heel veel hebben.
0: Ja, dus hij blijft haar gewoon zijn hele leven steunen. Dat is toch wel bijzonder.
1: Ja, ja, tot aan haar dood.
0: Eigenlijk net als wat hij bij Victoria doet ook, dat ondersteunen.
1: Zeker, ja, ja, hij heeft haar ondersteund. In ieder geval, hij heeft het ook gezegd, ik doe dat totdat je iemand gevonden hebt die dat kan overnemen. En toen ze eenmaal met Albert trouwde, toen is hij teruggetreden. En ze zijn altijd contact blijven houden. Maar toen kon hij haar overdragen. En eindelijk had hij rust, want hij wilde al lang eigenlijk ook uit de politiek. Maar dat wilde zij weer niet. Dus ja, hij heeft de twee levens tot een mooie einde gebracht, zou je kunnen zeggen.
0: En van wie van de drie ben je nou het meest gaan houden?
1: Ik hou altijd eigenlijk van iedereen over wie ik schrijf. Zelfs de kwaaierikken, daar moet je nog een soort liefde voor opbrengen. Anders is het heel vervelend als je alleen maar boos over ze schrijft. Maar er is wel een duidelijke... Ik denk dat ik de meeste verwantschap voel... Nou, toch wel met twee mensen eigenlijk. Met Caroline, de gekke kant. Ik ben altijd dol op mensen die zich niet houden aan de regels.
0: Het buitenbeentje.
1: Het buitenbeentje. Maar ook een enorme sympathie voor Lord Melbourne. En voor nou ja, de manier waarop hij daarmee omgaat. Dus ah ja, van Victoria hou ik ook. Ik hou gewoon van allemaal. Ja, anders schrijf je zo'n boek niet.
0: Nee. Dankjewel.
1: Ja,
0: voor je verhaal, voor je rondleiding.
1: Dat je wilde komen.
0: Ja, ja, heel bijzonder. Nou ja, dit is ook meteen het einde van deze speciale Opium vanuit Londen. Die helemaal gewijd werd dus aan de nieuwe roman van Arthur Chapin, Lord M. Uitgegeven bij de Arbeiderspers. Ik wens je nog een mooie avond en tot volgende week.

0: klassiek. Avro Tros. Live vanaf Festival Oude Muziek Utrecht. Het zomeravondconcert. Met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel hartelijk welkom bij dit zomeravondconcert van NPO Klassiek. En bij de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht 2026. Ja, we zijn live in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. En vanavond kunt u niet alleen luisteren, maar ook meekijken via de webcast npoklassiek.nl. npoklassiek.nl. En dan bent u hier in de grote zaal. En dan ziet u meteen waarom dit geen alledaags openingsconcert gaat worden. Voor mij is het podium bijna ingericht daar beneden als een muzikale arena. 40 zangers staan al klaar, verdeeld over 5 koren van 8 zangers. Rondom dirigent Hervé Niquet zo meteen, die is er nog niet. Daartussen en daarachter een zink, 3 trombones, 4 dulcianen, cello, contrabas en maar liefst 4 toetsinstrumenten. Niquet dirigeert straks niet voor zijn muzici, hij staat er middenin, le concert spirituel. Polyfonie keer 40 heet dit openingsconcert van dat ensemble Le Concert Spirituel. De spil in dit concert is de Missa Sopra Ecco Si Beato Giorno van Alessandro Striggio. Striggio werkte aan het hof van de machtige Medici in Florence. En deze familie stuurde hem in 1566 en 1567 als een soort cultureel ambassadeur langs de Europese hoven. En die spectaculaire mis voor 40 stemmen die vanavond klinkt, die nam hij destijds mee als zijn visitekaartje. Ja, 40 stemmig betekent hier werkelijk 40 zelfstandige partijen. Geen grote koormassa die hetzelfde zingt, maar tientallen melodieën die ieder hun eigen weg volgen en toch samen één enorm contrapuntisch bouwwerk vormen. En aan het einde van de avond horen we ook nog Striggio's Ecce Beatam Lucem. Zo schrijft het festivalboek heel mooi. Dartelen 40 individuele melodieën in dat werk door elkaar heen. Maar eerst zal over enkele ogenblikken het festival officieel worden geopend door onze festivaldirecteur Xavier van Damme. Hij staat klaar in de coulissen en over enkele ogenblikken verschijnt hij dus op het podium. Ja, ik zei het al, het lijkt een muzikale arena. Meekijken als je dat kan, zeker doen via npoklassiek.nl. De muzici zitten en staan klaar. In het midden, heel mooi verlicht, de lessenaar van Hervé Niquet. Nu wordt het zaallicht gedimd. En dat is het teken dat Xavier over... Jawel, ik hoor een voorzichtig applausje instarten. Nog niet helemaal wijfelachtig. En... Het wordt nu heel gezellig donker. En ja hoor, daar komt Xavier van Damme het podium op. We gaan naar hem luisteren.
2: Goedenavond allemaal. Wat fijn dat u er bent. Ik ben Xavier, ik ben festivaldirecteur en ik heb de eer en vooral het enorme genoegen om u vanavond te mogen welkom heten bij de officiële opening van de 45e editie van het Festival Oude Muziek Utrecht. Jawel. En ons festival, dat is, dat weet u, niet alleen het grootste oude muziekfestival ter wereld, maar vooral het leukste. Dit gaat heel lang duren zo vanavond. Lekker. Goed, de sfeer zit erin. Het thema dit jaar is...

is Giving Voice. Dat gaat eigenlijk in essentie, in de eerste plaats natuurlijk, over die muziek uit de oudheid, middeleeuwen, renaissance, barok, romantiek enzovoort, die wij nieuw leven geven. Muziek die wij nieuwe adem geven. Zonder ons, muzici, zou die muziek niet leven. Maar het thema is wat gelaagder en complexer dan dat. Het gaat ook over stemmen die niet altijd gehoord worden, die soms wat versterking nodig hebben. En het gaat ook over adem. Dat is een thema dat onze co-curator van dit jaar, Anthony Heidweiler, helemaal gaat uitwerken in een reeks gesprekken en lezingen. Want die adem, zonder adem natuurlijk geen stem. En zonder adem geen muziek. En zonder adem überhaupt geen leven. En dat bracht mij op een idee. Ik dacht, misschien moeten we dat even in praktijk brengen. Dan wordt het een beetje interactief. Dan gaan we wel samen iets doen, dat helpt allemaal. Want die ademen en samen ademen, dat heeft een redelijk magisch effect. Dus de vraag, doen jullie mee? Gaan we 3 keer ademen? Dat is mijn suggestie, meer is het niet hoor. 3 keer ademen, doen we mee? Ja? Dan gaan we. We gaan inademen, niet te traag, want dan krijg ik problemen. Niet te snel, dan gaat u hyperventileren, dat gaat ook niet. Dus we gaan rustig, nummertje 1, in... En uit. Ja. Wauw. Nummer 2. In. Even houden. En uit. U kunt fantastisch goed ademen. Nummer 3. In. En uit. Geweldig toch? Onderzoek heeft aangetoond dat als je samen ademt, sowieso als je bewust ademt, dat je in het hier en het nu komt, dat merk je meteen. Maar ook als je samen ademt, dat zorgt voor een vorm van verbinding. Als we voor elke vergadering of bijeenkomst die we doen, 3 keer samen zouden ademen, dan zouden er wereldwijd veel minder conflicten zijn. En dat geloof ik echt. Maar wat nog veel leuker en verbindender is dan ademen, is zingen. Ja? Gaan we ook samen zingen? Geen paniek. We gaan gewoon neurien, gewoon... U kunt het. Geen paniek. Ik ga jullie verdelen. We gaan een majeur akkoord zingen op D. En we krijgen assistentie. Ik ga jullie verdelen in 4 groepen. Even grosso modo. 1, jullie beginnen. 2, 3... 4. Ja? 1, de terts, de quint en het octaaf. En ik ga even hulp vragen. S'il vous plaît, les amis, est-ce qu'on peut avoir un ré? Et voilà. Et on va faire ça en 4 parties. 1, 2, 3, 4, le grand accord, majeur. Oui?

0: Merci beaucoup. Dank u wel allemaal. Geweldig, toch? Ik zal eerlijk bekennen, ik voelde mij net een beetje Taylor Swift in zo'n stadion. Maar goed. Wat leuk is, en dan ga ik even over naar het concert wat we zullen horen zo meteen. We horen hele complexe polyfonie zo meteen. Polyfonie is niet wat wij net hebben gedaan. We hebben één akkoord gezongen, ocharme, in vier stemmen, vier lagen. Maar als je in plaats van alleen maar één noot gaat zingen, vier verschillende melodieën gaat zingen, dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. Als je die vier verschillende melodieën tegelijk gaat zingen, dan kom je in de sfeer van de polyfonie. Dat ontstaat in de middeleeuwen, 2, 3, 4-stemmig al. In de renaissance wordt 5- en 6-stemmig standaard eigenlijk, of best gebruikelijk. En dat is eigenlijk al hogere wiskunde. Maar op een bepaald moment maken ze er een spelletje van en wordt het een uitdaging. Hoe ver kunnen we gaan? En dat gaat tot 40, op een bepaald moment zelfs tot 50 stemmen. En dat is wat we vanavond zullen horen. 50-stemmige muziek, veel te complex voor onze oren en voor ons brein. Je kunt het eigenlijk niet aan, je snapt het niet, maar je ondergaat het wel. En dat is wat we zo meteen zullen horen. Ik maak er een eind aan, tenminste aan mijn praatje. Ik wil nog heel graag even iedereen bedanken, u allemaal hier in de zaal. En zoveel andere mensen meer die ons steunen. Onze begunstigers, het ministerie van OCW, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, de grote fondsen die ons helpen, Fonds 21, het Cultuurfonds, KF Heijnfonds, VSB-fonds, het Familiefonds van Wassenaar enzovoort. Ik vergeet er nog heel veel. Onze vrienden, dat zijn er een kleine 4000. Bent u nog geen vriend? U weet wat u te doen staat. Onze gildeleden, onze partners, Tivoli Vredenburg voorop natuurlijk, de radio ook, NPO, Avro Tros. Iedereen hier in de zaal, u bent hier. Uw aanwezigheid is gewoon van zeer, zeer groot belang voor ons, want daarmee geeft u aan dat u ook houdt van de muziek waar wij zo van verliefd op zijn en zo hard voor strijden. Het woord is aan Hervé Niquet en Le Concert Spirituel en ik verklaar hiermee dan het Festival Oude Muziek 2026 officieel voor geopend. Fijne avond.
1: Ja, openingswoorden en zingen met Xavier, hummen met Xavier. En dan is het tijd om te gaan luisteren naar de delen van die grote mis van Strigio. Die vormen de ruggengraat, afgewisseld met muziek van Benevolo, Corteccia, Palestrina en Massenzio. We gaan luisteren naar Le Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet.

0: Ecce Beatam Lucem van Alessandro Striggio over het gelukzalige licht. Een blik in de hemel was het eigenlijk. Gelukzalige vooruitzichten en dan die prachtige, magistrale muziek. 40 stemmen van Alessandro Striggio. Uitgevoerd door Le Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet. En ze buigen naar alle kanten van de zaal. Het is mooi om te zien. Helemaal vol, de grote zaal hier van Tivoli Vredenburg. Achthoekige zaal en op het podium. Ja, een kleine afspiegeling daarvan eigenlijk, want dat grote ensemble, 40 zangers, verdeeld over 5 groepen van 8. En de instrumentalisten zitten ook in een, ja, om het even zo te zeggen, een hoekige cirkel. Dus af en toe keek je van deze kant naar mensen op de rug, maar die keken dan weer andere mensen precies in het gezicht aan. Iedereen had oogcontact met het publiek en vooral ook natuurlijk met Hervé Niquet. Die met grote gebaren dirigeerde. Prachtig, de armen wijd open. En dan weer met hele kleine, subtiele gebaren. Zijn keurtroepen aanvoerde in die polyfone muziek uit de 16e eeuw. Met als leidraad die mis ti ecco. Theater Giorno van wederom Alessandro Striggio. En hij is weer terug op het toneel. Ze buigen, hartstochtelijk, jawel. Met Hervé Niquet mee naar ons allemaal. En wij geven hier een groot applaus als antwoord. Het is meer dan buigen. Dit is buigen tot een kunst verheven. Ja, en als je meekijkt via nploklassiek.nl, dan weet je wat ik bedoel. En dan pak je er nog een paar mee. Goed gechoreografeerd, om niet te zeggen goed gedresseerd. Ensemble Le Concert Spirituel van Hervé Niquet. Altijd in voor experimenten en ontdekkingen. Deze mis van Striggio is pas redelijk laat ontdekt. Want eeuwenlang toegeschreven aan wat obscure onbekende componisten. Striggio werkte voor de Medici in Florence. Nam deze mis mee op zijn ambassadeurschapsreizen. 1566, nou, toen woedde hier in Nederland de eerste beeldenstorm. Hij ging naar Engeland en daar heeft hij waarschijnlijk ook Thomas Tallis ontmoet. Die geïnspireerd door Striggio zijn Spem in Alium componeerde. En ondertussen gaat het door met applaus nemen. En het wordt gedaan door de verschillende groepen binnen Le Concert Spirituel. En ook de instrumentalisten natuurlijk, die waren steeds te horen. Bilciane, zink, oftewel cornetto en trombones. In het werk van Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ja, en dit is zo'n concert waar je met meer lucht in de longen, meer lucht in de borstkas, een ruimere borstkas, vandaan gaat. Ook als je hebt geluisterd via NPO Klassiek. En we zijn natuurlijk nog niet klaar, maar dat zal misschien ook wel komen. Niet alleen door die prachtige polyfone klanken vanaf het podium. Maar ook door het openingswoordje en het samen ademen en zingen met Xavier van Damme. Ondertussen tikt Hervé Niquet op een imaginair horloge en zegt: jongens, bedankt. Hij gaat nu mensen vooraan in de zaal handjes geven, zwaaien naar het uitzinnige publiek, dat mag ik wel zeggen. En gaat licht aangezet, strompelend, om aan te geven: jongens, we gaan echt door, want we gaan nog allerlei andere dingen doen vanavond. Het is maar het begin van het Festival Oude Muziek. Gaat hij inderdaad het podium af. En inderdaad, we gaan hier verder natuurlijk. Zometeen met een concert dat we ook vandaag eerder opnamen. Maar ik wil nog even melden, toen Hervé Niquet hier vanmiddag in de grote zaal aan het repeteren was met zijn ensemble, mocht ik van maestro Niquet zijn dirigentenkamer gebruiken hier in Tivoli Vredenburg voor een gesprek met Cas van Dijk, nauw betrokken bij het festival. Luister maar. Hoi Cas, leuk om je te spreken. Het gaat allemaal nog beginnen, het openingsconcert. Hoe zit je hier?
1: Ik zit hier heel erg tevreden, heel erg blij. Ja, het is toch echt de start, de knaller van het festival 10 dagen feest.
0: Je bent publiekswerker voor Festival Oude Muziek. En daarnaast ben je ook nog Young Ambassador. En je bent ook nog verantwoordelijk voor de Young Ambassadors. Dat is een hele taakomschrijving. Kan je daar een beetje wat praktische handvatten aan geven, Cas?
1: Jazeker. In principe ben ik als publiekswerker verantwoordelijk voor het sociale aspect van het festival. Voor iedereen voor wie het niet gewoon is om naar een festival te gaan als dit. Hoe kunnen we de drempel verlagen? Daar kijk ik naar. Maar ook, we hebben een hele hoop jonge mensen die graag naar dit festival gaan, maar die elkaar ook willen ontmoeten, die misschien net even iets anders willen, die het ook leuk vinden om uitgedaagd te worden of anders een concert of muziek te beleven. En ik bedenk en kijk, hoe kunnen we dat doen?
2: Vertel nog iets meer. Wat doet een Young Ambassador voor dit festival?
1: Nou ja, het zit ook al licht in de naam. Ze zijn de ambassador voor de oude muziek. Dus wij vragen ook altijd aan de ambassadors, neem vrienden mee, neem kennissen mee, neem mensen mee, jongeren mee, waarvan je denkt, oh, maar die vinden dit wel interessant. Probeer te kijken naar concerten waarvan je denkt, nou, die zijn wel toegankelijk. En laat je vrienden en je omgeving gewoon even een uur, anderhalf uur je omdompelen in de oude muziek. En erachter te komen, oh, dat is eigenlijk wel heel erg gaaf.
2: Stralen van geluk als je denkt aan oude muziek. Cas, je bent ook degene achter de camper, hè, volgens mij. Ja, wat is dat, de camper?
1: Het heet een camper, de concert camper. Het is eigenlijk een grote vrachtwagen, een concertzaal op wielen. En die rijdt gedurende het hele festival door de stad heen. Hij staat iedere dag op een andere plek in de stad. En daar spelen de hele dag muzici, als het ware op straat, voor iedereen die langs loopt.
2: We hebben je ook gevraagd, want we staan nog maar aan het begin van dit fantastische festival. Giving Voice is het thema. Wat concerttips? En ik ben benieuwd wat je ons kan aanbevelen.
1: Ieder jaar hebben wij ook een artist in residence. Dit jaar zijn er twee, waarvan één Patrick Ayrton is. En het mooie van Patrick Ayrton is dat hij zelf zijn muziek componeert. Wel met teksten uit de 15e eeuw, de 16e eeuw. Maar dus nieuwe muziek. Maar het klinkt als oude muziek. En dat is erg leuk om bij te wonen.
2: En wanneer moeten we daar naartoe? Want je hebt het opgeschreven. Want, ja, nee. Ja. Heel goed. En dit is radio, dus we zien niet dat je je plaatje pakt. Nee. Ik heb het nu wel verklapt, maar goed. Ja.
1: Hij geeft 3 concerten, want hij is artist in residence. Dus we hebben op 29 augustus een concert in de Hertz. En dat heeft een Engels thema. Daar heeft hij ook een cd van opgenomen. Op 31 augustus heeft hij in de stijl van de Italianen gaat hij een concert geven. En op 3 september, ook in de Hertz, dat is dan om 11 uur in plaats van de andere die om 5 uur zijn, waar eigenlijk een concert is vol met improvisatie.
2: Mooi, geen hokjes, maar heel veel vrijheid. En heel veel disciplines die elkaar raken in die festivaloude muziekambiance. Cas, het lijkt me dat je het hartstikke druk hebt. Ga je bij een van die concerten überhaupt aanwezig kunnen zijn?
1: Vrijwel. Ik probeer zoveel mogelijk te bezoeken.
2: Nou, mocht het je toch niet lukken, hebben we natuurlijk hier al wat klaarstaan. We gaan luisteren naar muziek uitgevoerd door Patrick Ayrton. Met een fascinerende titel ook. Ook For a Bowl of Fat Canary. Ken je die? Waar gaat het over? Een vette kanarie?
1: Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik weet wel dat de tekst inderdaad uit ongeveer de 15e eeuw is. Engels. Het is gewoon een hele erge feestelijke fijne muziek.

0: Over a bowl of fat canary. Ja, a bowl of fat canary, wat zou dat zijn? In ieder geval muziek van Patrick Ayrton. Tekst van een oudere datum. En we hoorden Patrick Ayrton ook achter de klaverzimbel met zijn ensemble. Aanbeveling, warme aanbeveling van Cas van Dijk. Druk bezig hier op het festival editie 2026. En hij komt dus inderdaad met die muziek van de artist in residence, Patrick Ayrton.
1: Live vanaf Festival Oude Muziek Utrecht. Het zomeravondconcert met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Ja, dan gaan we nu een sprong terug in de tijd maken. Wat bedoel ik daarmee? Nou ja, zojuist hoorden we bij Le Concert Spirituel, waartoe polyfonie in de 16e eeuw kon uitgroeien. Dat bijna onvoorstelbare bouwwerk van Strigio met 40 zelfstandige stemmen en zelfs richting de 50 gaande. Maar waar liggen de fundamenten dan van die veelstemmigheid? Ja, daarvoor gaan we nu ruim 3,5 eeuw terug. Dat wil zeggen van de tijd van Strigio gaan we naar het Parijs rond het jaar 1200. Naar een van de beslissende momenten in de geschiedenis van de westerse meerstemmigheid, de polyfonie. In Parijs, daar werd op dat moment volop gebouwd aan de nieuwe Notre-Dame. De eerste steen die werd in 1163 gelegd en rond 1200 verrezen daar nog altijd delen van die enorme gotische kathedraal. Vanmiddag werd deze vroege polyfonie uit Parijs uitgevoerd door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. En dat deden ze hier in de Domkerk. En dat is een prachtige plek natuurlijk, hè, voor dit repertoire. Want rond het jaar 1200, toen deze muziek ontstond, werd in Parijs nog volop gebouwd aan die gotische Notre-Dame. Eerste steen dus in 1163 gelegd. Tom van Utrecht die is dan weer iets jonger. De bouw begon in 1254. Maar die muziek uit Parijs klonk vanmiddag dus in die prachtige gotische gewelven. Paul van Nevel schrijft in zijn toelichting in het festivalboek De Parijs aan het einde van de 12e eeuw een magneet werd voor studenten, geleerden en kunstenaars. Kathedraal en universiteit maakten de stad tot een centrum van experiment en vernieuwing. En precies in die omgeving ontstond ook een nieuwe muzikale taal, de polyfonie van de Notre-Dame-school. Het uitgangspunt was nog altijd het Gregoriaans, maar zo'n bestaande melodie wordt enorm uitgerekt. Ga je horen lange gedragen tonen en daarboven beginnen andere stemmen steeds vrijer, bewegelijker en uiteindelijk ook ritmischer te zingen. Eén lijn krijgt gezelschap en ineens ontstaat er ruimte tussen de stemmen. Van Nevel noemt Leoninus en Perotinus als de grote namen van de Notre-Dame-school. Bij Leoninus horen we vanavond nog twee stemmen. Bij Perotinus kan het bouwwerk al 4 verdiepingen hoog worden. Zijn monumentale Viderunt Omnes is een van de hoogtepunten van het programma van dat Huelgas Ensemble, dat onder leiding van Paul van Nevel begon met Laudes Regiae, koninklijke acclamaties voor Philippe Auguste, de koning van Frankrijk rond die tijd. Dus we zitten meteen in Parijs rond 1200. Niet alleen de stad als religieus centrum, maar ook de stad van macht en ceremonie.

Je hoorde het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Hevel met Benedicamus Domino van Pirotinus. Het laatste werk van hun concert vanmiddag in de Domkerk hier in Utrecht. Kerk en kroeg leken elkaar even te raken. Heerlijk ritmisch ook. Daarmee hebben we vanavond een grote tijdreis door de polyfonie gemaakt. Van de fundamenten van die Europese meerstemmigheid rond 1200 bij Leoninus en Pirotinus. Tot de bijna duizelingwekkende culminatie ervan in de 16e eeuw. Met Strigio's 40 zelfstandige stemmen bij Le Concert Spirituel eerder vanavond. Mooie opening van een festival met als thema Giving Voice is haast niet denkbaar. Het Festival Oude Muziek Utrecht 2026 is echt begonnen. Ja, en dan de vooruitblik. Morgenavond gaat die reis door naar Parijs. Dan is Selma van Dijk hier voor het Ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dosset. Opnieuw de Notre-Dame, maar dan eeuwen later met in het hart van het programma het Requiem van André Campra. Franse kerkmuziek waarin de oude traditie van de kathedraal steeds meer grandeur en dramatiek krijgt van het latere Grand Motet. Vanavond, morgenavond vanaf 7 uur hier bij Avro Tros op NPO Klassiek. Ja, vanavond gaan we natuurlijk verder, zometeen Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Eerst nog wat andere namen. Techniek van vanavond in handen van John Nieuwenhuis, Jesse Borkens, Pepijn de Ruiter en Frank Meijer. Muziekregie Myrthe van Dijk, productie Kim van de Meulen en Maartje Benders en radiologie ook in handen van Kim van de Meulen. Zometeen dus Pieter van Nes met Passaggio Late Night en tot die tijd het gezelschap dat morgen hier live zal klinken. Ensemble Correspondance, zoals ze klonken 10 jaar geleden op dit festival. Jawel, 3 september 2016. Muziek van Cristofaro Caresana. Mooie avond.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. En zoals dat soms gaat met spullen en met kinderspeelgoed helemaal, raakt dat bij mij thuis nog wel eens kwijt. In dit geval is het één stukje van een puzzel. En het is niet alsof die puzzel nu helemaal onbruikbaar is. Dat ik vastloop bij het maken ervan. Of dat ik niet weet wat het ontbrekende stukje nou laat zien. Ja, zelfs mijn zoontje weet dat precies. En ook financieel gezien heeft dat ene stukje natuurlijk een waarde van niks. Maar toch balen Julius en ik als een stekker. Het is nu gewoon niet af. En dat zal het ook niet meer worden. Want dat stukje is echt kwijt. En ik voel dat heel sterk. Het is echt een soort aversie. Net zoals bij televisieseries die bewust een open einde hebben. Zodat er ruimte blijft voor een volgend seizoen. Het bloed onder je nagels. Voor mij voelt dat als een zwaktebod. Alsof je als verhalenverteller gewoon te beroerd was om niet alleen een kop en een lijf, maar ook een staart te verzinnen. Zelfs 1001 nacht heeft gewoon een einde. En toch zit er ook iets dubbels aan. De echte waarde van een verhaal, een tv-serie of inderdaad een puzzel zit hem in de reis die je ermee maakt. Niet de bestemming ervan. Het gaat om het vinden van het ontbrekende stukje. En zodra je het hebt, dan is die reis voorbij. En dan lijkt het alsof je net de laatste hap uit een zak chips hebt genomen. De laatste kruimeltjes die eigenlijk minder lekker zijn dan de chips in het midden van de zak. Juist omdat alles altijd doorgaat, hebben we kleine eindes nodig. En het allersterkst is dat nog wel bij muziek. Muziek heeft richting, omdat het naar een slotakkoord toe gaat. Zelfs als dat slotakkoord er niet is. Tot middernacht, tot het einde van deze vrijdag, ben je welkom bij Passaggio Late Night.

En dan stopt het. Ja, dit is een deel van een klarinetquintet van Mozart. Nog geschreven voor dat beroemde quintet, maar hier van dit stuk zijn maar 93 maten bewaard gebleven. Het manuscript dat breekt midden in de muziek af, precies waar je het hier hoorde, aan het einde van de bladzijde, met nog boogjes naar de volgende pagina toe. Wat er met die muziek gebeurd is, het is kwijt. En een veel opener einde dan dit kun je bijna niet krijgen. Onbevredigender toch eigenlijk ook niet. En toch is het fijn om naar te luisteren. Harry Immere Dijkstra klarinet, samen met het Bennewitz kwartet. Deze muziek heeft wel een einde. Muziek van François Couperin, La Harpe, gespeeld op piano door Fazil Say.

0: De vrijplaat.
1: Ja, en ook, ik had nog een los eindje van vorige week over. Ik vertelde je toen namelijk dat de tune die je zojuist hoorde, dat die bestaat uit drie elementen. Willem Pijper voor Annemaatje, Jimmy Jufre, de jazzklarinetist voor mij, en Jascha Heifetz, de violist voor Karel. En ik wilde je toen wel eens laten horen welke muziek van Jimmy Jufre dat nou eigenlijk is. En toen zette ik per abuis de naald in de verkeerde groef van de LP. Nou, ik heb het nu dubbel gecheckt. Je gaat The Little Melody horen. Plaat uit de late jaren 50. Gespeeld door de Jimmy Jufre 3.

The Little Melody. Muziek van Jimmy Dufre, gespeeld ook door hemzelf en zijn Jimmy Dufre 3. Dus als je volgende keer die tune hoort van de Vrijplaat, dan weet je waar dit stukje vandaan komt. Iets anders dan, rond 1900 woedde er in Parijs een soort instrumentenoorlog. Een wedloop tussen instrumentenbouwers, in dit geval de pianobouwers Pleyel en Erard. Sowieso al vanwege de piano's die ze maakten. Maar ze hadden namelijk ook net allebei een eigen nieuwe versie van een harp gebouwd. Een instrument waarop je dan veel makkelijker chromatisch kon spelen. Dus alle witte en zwarte toetsen, om maar zo even te zeggen, dan daarvoor. En Pleyel had Debussy daarom gevraagd een stuk te schrijven om hun nieuwe instrument te etaleren. De danse sacré et profane waren dat. Dat is toch echt een meesterzet. Erard besloot toen prompt om die andere grote Franse componist om een stuk voor een instrument te laten schrijven. Maurice Ravel. Dat werd het Introduction et Allegro. Eigenlijk een klein soloconcert voor harp en een kamermuziekbezetting. Je gaat luisteren naar Juliette Hurel, Rémy de Langle, het Quatuor Vos als het ensemble, fluit, klarinet en strijkkwartet. En Emmanuel Saison speelt de harp.

0: Het Introduction et Allegro van Maurice Ravel, gespeeld door harpist Emmanuel Saison, fluitist Juliette Hurel, klarinettist Rémy de Langle en het Quatuor Vos. Ja, de afgelopen weken kon je hier in Passaggio Late Night het leven van Mozart en Beethoven volgen in hun brieven. Mozart gelezen door Owen Schumacher en Beethoven gelezen door Leopold Witte. En vanavond het allerlaatste brieffragment van Beethoven. In de nasleep van de zelfmoordpoging van zijn neefje Karel is Beethoven ernstig ziek geworden. Een longontsteking gaat gepaard met diverse complicaties. En in minder dan 2 maanden tijd wordt Beethoven 4 keer geopereerd. Zijn situatie verslechtert met de dag en hij schrijft zijn allerlaatste brieven vanuit bed.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.

Wenen, 22 februari 1827. Wel, edele heer. Een belangrijk verzoek aan u. Mijn arts heeft me goede oude wijn uit de Rijnstreek voorgeschreven. Die is in zuivere vorm niet verkrijgbaar, zelfs al bied je er een kapitaal voor. Voor nu staat mij eerst nog een vierde ingreep te wachten. Hoe eerder daarom die Rijn- of Moezelwijn hier aankomt, des te meer baat heb ik erbij. Wenen, 6 maart 1827. Wel, edele heer, helaas is er tot heden geen enkel zicht op verbetering van mijn vreselijke ziekte. Mijn lijden is integendeel alleen maar toegenomen en daarmee ook mijn zorgen voor de toekomst. Misschien dat er een vijfde ingreep vereist is. Wellicht zelfs meer. Wat moet er van mij worden?

Wenen. 23 maart 1827. Mijn neef Karel zal mijn enige erfgenaam zijn. Mijn geldelijke nalatenschap dient echter toe te komen aan zijn natuurlijke of bij testament aangewezen erfgenamen. Ludwig van Beethoven.

0: Het Norsk Trombone Ensemble met de drie equali van Ludwig van Beethoven. Op 26 maart 1827 sterft Beethoven. Drie dagen later wordt hij onder massale belangstelling en onder begeleiding van deze muziek naar zijn laatste rustplaats gebracht. Duizenden mensen zijn dan op de been. Scholen zijn gesloten als teken van rouw. De kist wordt omringd door vrienden en collega-kunstenaars, onder wie componist Franz Schubert. En al deze brieven die je de hele zomer hebt kunnen horen hier in Passaggio Late Night, die zijn ook allemaal als podcast terug te luisteren via de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En dan blijven we toch een beetje in de treurstemming met As, ach, dass ich wassers genug hätte. Een lamento, een klaagzang van Johann Christoph Bach, een oudere neef van Johann Sebastian. Ja, ach, dass ich wassers genug hätte. Had ik maar tranen genoeg om te huilen, zoiets, zoveel wil dat zeggen. Het is muziek zonder groot gebaar, maar daardoor juist des te indringender. Alsof dat verdriet niet wordt uitgesproken in de noten, maar langzaam uit de muziek zijpelt. Magdalena Kozina zingt het samen met Musica Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Goebel.

na dat lamento over de tranen waar je bij echt verdriet tekort aan hebt, hier andere tranen, The Water's Tears. Dat is een compositie van David Gordon, bedoeld als een moderne interventie in de vierjaargetijden van Vivaldi. En dit zit dan vlak voor de winter, om ja, eigenlijk een beetje de vanzelfsprekendheid en de naïeve nostalgie naar seizoenen zoals ze ooit waren, van een eigentijds commentaar te voorzien. Maar ik vind het vooral toch erg mooi en mooie muziek. Muziek van David Gordon dus. Hij speelde zelf ook toetsinstrument, piano, vermoed ik onder andere. Maar misschien dat hij ook andere toetsinstrumenten speelde. David LePage, viool, samen met zijn eigen Orchestra of the Swan. Het is grappig hoe zo'n lijst muziek als deze af en toe tot stand komt. In dit geval heeft mijn collega Karel hem samengesteld, Karel den Hertog. En hij draaide gisteren in zijn eigen uitzending De Langzame Zats van Anton Webern. Prachtige muziek. En we kwamen elkaar tegen in de studio. We raakten wat aan de praat over die drie grote Weense modernisten uit de Tweede Weense School. Schönberg, Berg en Webern. En ik vertelde hem dat ik vroeger vaak de vier stukken van Alban Berg speelde. Voor stukken voor klarinet en piano. Het is hele vroege atonale muziek, nog voor de twaalftoonsmuziek. Waarbij dat atonale eigenlijk, ja, in mijn idee, veel meer een soort open geknipte tonaliteit is. Als een soort bevrijding van het keurslijf van de 19e eeuw. En ja, dat is nou eens muziek die ik weer eens zou moeten draaien, verzuchtte ik. En Karel heeft daar gehoor aan gegeven. Hier staan ze, de vier stukken van Alban Berg. Gespeeld door Paul Meyer, klarinet, en Eric Lesage, piano.

De vier stukken van Alban Berg voor klarinet en piano. Paul Meyer en Eric Lesage. Het zijn vier miniatuurtjes met zulke mooie kleuren in zowel klarinet als piano. Aan het eind hoor je bijvoorbeeld na die opbouw en die grote klappen in de bas van de piano, hoor je een hele bijzondere klank. Dat is eigenlijk puur de resonans van een aantal toetsen die je ingedrukt houdt zonder ze te laten klinken, zonder de hamers te laten slaan. Ja, ik hoorde dat Eric Lesage trouwens wel een beetje doen. Maar dat is hij. Maar door die basakkoorden die je zo hard aanslaat, gaat dat, die paar noten die je ingedrukt houdt, die gaan dan mee resoneren. Het is een magisch moment, deze hele verfijnde, geconcentreerde muziek. Ja, ik begon deze uitzending met een relaas over open eindes. Nou, in de poëzie bestaan ze ook. Luister eens maar eens naar dit gedicht van Rutger van den Hoofdakker, beter bekend als Rutger Kopland. De gedachte aan het volmaakt open einde, dat iets ophoudt nog voordat het eindigt, verdwijnt voor het weg is, licht voor het licht, die is er.

Segreto Intimo, Hexan van Petra Bauer. Hij is percussionist bij, het Berlijnse, bij de Berlijnse Lautencompagnie. Schrijft zelf ook muziek. En dit komt uit zijn muziek bij de legendarische stomme film Hexan, 1922, over hekserij en bijgeloof. En het komt uit zijn komt van een album, Circle Line van de Lautencompagnie. Daar staat het tussen muziek van Dufay, Philip Glass, John Cage, waarin dit ensemble 5 eeuwen muziekgeschiedenis overbrugt. En dat, dat verschil blijkt dan verrassend klein te zijn. Wat je hier hoort is muziek van Max Broeg, een in memoriam. Ulf Wallin is de violist die de solo speelt samen met het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Okko Kahn.

Een muzikaal in memoriam van Max Bruch, gespeeld door Ulf Wallin, violist, met het Deutsches Sinfonieorchester Berlin onder leiding van Okko Kamu. Maakt het nu bijna middernacht? Heb ik deze muziek van Louis Vierne voor je om je naar middernacht te brengen, gespeeld door Michael Schuch. En daarmee wens ik je een mooie nacht, een goed weekend. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Er staat veel prachtige muziek voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt zondag live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Ensemble L'Arpeggiata brengt een bijzonder programma met maar liefst 3 countertenoren. Ze nemen je mee langs opera-aria's en cantates uit de 17e eeuw. Luister mee naar dit feestelijke concert. Zondag om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO.

0: better do the loop.
1: Libri Vuurwerken.nl.
2: Ster.
3: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ontdek onze intieme kleine zaal. Wereldberoemde strijkkwartetten, de beste zangers en pianisten en meeslepende jazzconcerten. Beleef het van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Leren mediteren. Zen.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attens met ds.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
18: Dit is Willem van Oranje the Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 29 augustus. Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker... Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579.

0: Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.